0: zei dat hij van elke minuut van zijn 60-jarige carrière heeft genoten. De staking bij de defensietak van Boeing in de Verenigde Staten gaat door nadat de werknemers een nieuw cao-voorstel hebben afgewezen. Daardoor stagneert de productie van F-15's, raketsystemen en andere militaire onderdelen. Ook Nederland kan de gevolgen merken omdat de luchtmacht en NAVO-partners afhankelijk zijn van Boeing-leveringen en onderhoud. Het demissionaire kabinet volgt de situatie omdat vertragingen ook Europese defensieprojecten kunnen raken. En vanaf 1 januari 2027 is roken en vapen op of bij terrassen in België verboden. Ook rookkamers in cafés, luchthavens en shisha-bars verdwijnen. Volgens de Belgische minister van Volksgezondheid moet de maatregel voorkomen dat kinderen en volwassenen ongewild rook inademen en dat mensen minder in de verleiding komen. Overtreders riskeren een boete van minimaal €208. Het weer tot slot. Vannacht komen er in de kustgebieden nog enkele buien voor die soms met onweer en windstoten gepaard kunnen gaan. Later in de nacht kunnen er ook in het zuidoosten enkele buien vallen. De minimumtemperatuur blijft steken op ongeveer 11 graden. De morgen begint wederom half tot zwaar bewolkt, met in de kustgebieden mogelijk een enkele bui. En in de middag wordt het gemiddeld zo'n 18 graden in het land.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience. Radio
2: Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
5: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
6: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Gezonderwinkelen.nl. De plek voor voedingssupplementen, natuurlijke verzorging en drogisterijgeneesmiddelen. Razendsnel geleverd. Ontdek al onze topmerken zoals Lucovitaal, Ortica, Vitakruid, Hauschka en Weleda. De beste prijzen van Nederland. Kijk snel op gezonderwinkelen.nl.
9: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Acteur en regisseur Jeroen Krabbé heeft gisteravond de Rembrandt Oeuvre Award ontvangen tijdens de Night of the Cinemusic in het Concertgebouw in Amsterdam. De staking van de defensietak van Boeing in de Verenigde Staten gaat onverminderd door, nu werknemers een nieuw cao-voorstel hebben afgewezen. Daardoor stagneert de productie van F-15's, raketsystemen en andere militaire onderdelen. En vanaf 1 januari 2027 is roken en vapen op of bij terrassen in België verboden. Het weer tot slot. Vannacht komen er in de kustgebieden nog enkele buien voor die soms met onweer en windstoten gepaard kunnen gaan. Later in de nacht kunnen er ook in het zuidoosten enkele buien vallen. De minimumtemperatuur blijft steken op ongeveer 11 graden. De morgen begint wederom half tot zwaar bewolkt, met in de kustgebieden mogelijk een enkele bui. En in de middag wordt het gemiddeld zo'n 18 graden in het land. En tot zover het weer. En de headlines uit het nieuws.
1: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
6: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: is Radio Experience. 4 uur.
1: Ik ben Bram Lieftink met het nieuws op Radio Experience. In het Belgische Genk is vanavond een 29-jarige monteur bevrijd nadat hij ruim 4 uur vast had gezeten in een windturbine. Zijn arm kwam tijdens onderhoudswerkzaamheden in een tandwiel terecht. Hulpdiensten werkten urenlang aan een reddingsoperatie om amputatie te voorkomen. De zwaargewonde man is naar het ziekenhuis gebracht waar artsen beslissen over zijn arm. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident dat door een collega werd gemeld. President Trump heeft de Secret Service-beveiliging van voormalig vicepresident Kamala Harris ingetrokken. Dat bevestigt het Witte Huis. Harris zou oorspronkelijk tot de zomer beveiligd blijven, langer dan gebruikelijk vanwege eerdere bedreigingen. Het besluit komt kort voor de promotietour van haar nieuwe boek, ook internationaal. Beveiligingsexperts uiten hun zorgen vanwege de polarisatie in de VS en recente aanslagen. Harris wordt nog genoemd als mogelijke presidentskandidaat voor 2028. In Bleiswijk is het jaarlijkse slaapfeest van het Huttendorp voor het eerst in 50 jaar afgelast vanwege overlast van jongeren. Rond middernacht probeerde een groep van 20 jongeren het terrein op te komen en gooide eieren, fruit en vuurwerk. Toen een vechtpartij ontstond, besloot de organisatie de kinderen naar huis te sturen. De politie bevestigde de overlast, maar hield niemand aan. Dan het weer nog. Morgen breekt op veel plaatsen de zon door, maar de kans op een bui blijft aanwezig. Het wordt 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
3: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
4: Stap 's avonds op de nachttrein van European Sleeper en je wordt 's ochtends wakker in een andere wereld. Met European Sleeper reis je comfortabel en duurzaam naar Berlijn, Dresden of Praag. Efficiënt terwijl je slaapt. Kies voor een gezellige coupé die je deelt met je medereizigers of boek een privécoupé met vrienden of familie. Boek nu jouw nachttreinavontuur op europeansleeper.eu.

0: is Radio Experience. 5 uur.
1: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. Terwijl de Europese wapenindustrie profiteert van hoge defensieinvesteringen, worstelt Zwitserland met strenge exportregels. Vanwege de neutraliteit van Zwitserland levert het geen wapens aan landen in oorlog en biedt het doorverkoop wat leveringen aan Oekraïne door onder andere Nederland en Duitsland blokkeerde. NOS meldt dat de Zwitserse bondsraad dit nu wil versoepelen. 25 westerse landen, waaronder Nederland, zouden een uitzondering krijgen, zodat Zwitsers oorlogsmaterieel alsnog kan worden doorgespeeld naar bijvoorbeeld Oekraïne. Brazilië heeft bij het internationaal gerechtshof verzocht zich aan te sluiten bij de genocidezaak tegen Israël, die door Zuid-Afrika is aangespannen. Volgens Brazilië zijn er voldoende juridische gronden om genocide vast te stellen en kan Israël zich niet beroepen op zelfverdediging als bezettende macht. President Lula da Silva spreekt al langer van genocide in Gaza. Eerder dienden onder meer Spanje, Ierland en Turkije soortgelijke verzoeken in. Europese landen hebben scherp geprotesteerd tegen de Russische schending van het luchtruim van Estland door 3 Russische gevechtsvliegtuigen. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken noemde het onacceptabel en de Britse defensieminister noemde het zelfs de laatste gevaarlijke actie van Rusland. Estland heeft de NAVO om artikel 4 overleg gevraagd, dat voorziet in overleg tussen de bondgenoten bij een dreiging. En dan het weer. Eerst wisselen zon en wolken elkaar af. De wind is overwegend matig en waait uit het zuiden. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en kunnen er enkele buien voorkomen, plaatselijk met onweer. De maximumtemperatuur loopt uit 1 van 22 graden aan de kust tot lokaal 28 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Gezonderwinkelen.nl. De plek voor voedingssupplementen, natuurlijke verzorging en drogisterijgeneesmiddelen. Razendsnel geleverd. Ontdek al onze topmerken zoals Lucovitaal, Ortica, Vitakruid, Hauschka en Weleda. De beste prijzen van Nederland. Kijk snel op gezonderwinkelen.nl.
4: Hoort je organisatie vooruit te helpen? Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
5: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos.
6: HR-professionals en bedrijfseigenaren, zal ik jullie een geheim vertellen? De succesformule voor personeel werven is niet ingewikkeld of duur. Het is omwerven. Slim werven zonder recruitmentkosten. Verspil geen geld meer en vervul wel je vacature. Ga naar omwerven.nl.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
6: Terwijl de Europese wapenindustrie profiteert van hoge defensieinvesteringen, worstelt Zwitserland met haar strenge exportregels. De Bondsraad wil dit nu versoepelen. Brazilië heeft bij het internationaal gerechtshof verzocht zich aan te sluiten bij de genocidezaak tegen Israël, die door Zuid-Afrika is aangespannen. Europese landen hebben scherp geprotesteerd tegen de Russische schending van het luchtruim van Estland door 3 Russische gevechtsvliegtuigen. En dan het weer. Eerst wisselen zon en wolken elkaar af. De wind is overwegend matig en waait uit het zuiden. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en kunnen er enkele buien voorkomen, plaatselijk met onweer. De maximumtemperatuur loopt uit 1 van 22 graden aan de kust tot lokaal 28 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
7: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
8: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl. De plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
9: Lekker eten bestellen van de beste lokale restaurants. Vers en warm bij jou op tafel. Dat doe je voortaan via bestellenbij.nl. Opgericht door bezorgers met liefde voor het vak. In samenwerking met lokale restaurants. Een eerlijk alternatief voor de beste verse maaltijd. Proef het verschil op bestellenbij.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
13: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.

0: Dit is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. Een 46-jarige man uit Hoofddorp is gisteren in Rotterdam aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij een verkrachting in Beinsdorp. Woensdagavond werd daar een vrouw op het lange pad door een man de bosjes ingetrokken en verkracht. De politie kon toen, ondanks de inzet van speurhonden en een helikopter, geen verdachte vinden. Volgens een woordvoerder voldoet de aangehouden man aan het eerder gedeelde signalement. James Watson, medeontdekker van de DNA-structuur, is op 97-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de New York Times. Samen met Francis Crick ontdekte hij in 1953 de dubbele helix, wat hem een Nobelprijs opleverde in 1962. Watson leidde later het Human Genome Project en schreef invloedrijke memoires. Zijn reputatie raakte echter zwaar beschadigd na een racistische uitspraak in 2007, waarin hij de intelligentie van zwarte en wit mensen vergeleek. In Rozenburg bij Rotterdam is gisteravond een man door de politie neergeschoten. Agenten werden rond 6 uur naar de 4e verdieping van een flat gestuurd, waar zij een man met een mes aantroffen. Daarop openden de agenten het vuur. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het is onduidelijk of de man nog leefde toen zij aankwamen. De Rijksrecherche onderzoekt het incident, zoals gebruikelijk bij politiegeweld met vuurwapens. En dan het weer. Er komt op meerdere plaatsen mist voor. In het zuiden kan in de loop van de ochtend de zon doorbreken. Verder is het bewolkt en staat er weinig wind. De maximumtemperatuur ligt tussen 12 graden in het noorden en 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Een woning aan de Costa del Sol? De zon schijnt er 320 dagen per jaar, 165 kilometer aan stranden. De ideale plek voor je tweede woning. Onze Nederlandse makelaars helpen je tijdens het gehele proces. Kijk voor het overzicht van nieuwbouw en bestaande woningen op costadelsolspecialist.nl.
5: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
6: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
7: Black Friday bij Andy Meister. Tot 50% korting voor hem en voor haar. Plus een donatie aan de Linda Foundation. Shop nu op andymeister.com.
8: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
10: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
11: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com. Your car care.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Een 46-jarig man uit Hoofddorp is gisteren aangehouden in Rotterdam wegens mogelijke betrokkenheid bij een verkrachting in Beinsdorp. James Watson, medeontdekker van de DNA-structuur, is op 97-jarige leeftijd overleden, dat meldt de New York Times. In Rozenburg bij Rotterdam is gisteravond een man door de politie neergeschoten. En dan het weer, er komt op meerdere plaatsen mist voor. In het zuiden kan in de loop van de ochtend de zon doorbreken, verder is het bewolkt en staat er weinig wind. De maximumtemperatuur ligt tussen 12 graden in het noorden en 15 in het zuiden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
2: Experience. Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
3: Hou jij van koken en lekker eten? Dan kan goede olijfolie niet ontbreken. Ga voor de beste Italiaanse olijfolie met de zekerheid van topkwaliteit naar olicious.nl. Gezond, lekker en geselecteerd door een echte olijfolie-sommelier. Italiaanse olijfolie bestel je bij olicious.nl. O-L-I-C-I-O-U-S.nl.
4: Zijn je kozijnen aan vervanging toe, maar zie je door de boom het bos niet meer? Bij Kozijnadvies Nederland krijg je eerlijk en onafhankelijk advies. Kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Wij regelen alles, van inmeting tot montage. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via kozijnadvies-nederland.nl.
5: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
4: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
6: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfyballs.nl.

0: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
1: Ontdek het grootste assortiment fotolijsten van Nederland. Aluminium, kunststof en houten fotolijsten, digitale fotolijsten en nog veel meer. De keuze is reuze. Waarom wachten? Bekijk onze bestsellers en profiteer van goede prijzen en uitstekende kwaliteit. Ga nu snel naar fotolijstenwinkel.nl.
2: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: is Radio Experience. 7 uur.
1: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. Het kabinet en de NAM zijn er niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de kosten van de Groningse hersteloperatie. Onderhandelingen met Shell en ExxonMobil zijn gestaakt en de kwestie wordt juridisch voortgezet. Er staan nog 550 miljoen euro aan onbetaalde rekeningen open en de bedrijven weigeren mee te betalen aan leefbaarheidsprogramma's. Ook ontbreken zekerheden voor schadevergoedingen, terwijl de NAM in 2024 wel 3 miljard euro dividend uitkeerde. Terwijl de Europese wapenindustrie profiteert van hoge defensieinvesteringen, worstelt Zwitserland met strenge exportregels. Vanwege de neutraliteit van Zwitserland levert het geen wapens aan landen in oorlog en biedt het doorverkoop wat leveringen aan Oekraïne door onder andere Nederland en Duitsland blokkeerde. NOS meldt dat de Zwitserse bondsraad dit nu wil versoepelen. 25 westerse landen, waaronder Nederland, zouden een uitzondering krijgen, zodat Zwitsers oorlogsmaterieel alsnog kan worden doorgespeeld naar bijvoorbeeld Oekraïne. Brazilië heeft bij het internationaal gerechtshof verzocht zich aan te sluiten bij de genocidezaak tegen Israël, die door Zuid-Afrika is aangespannen. Volgens Brazilië zijn er voldoende juridische gronden om genocide vast te stellen en kan Israël zich niet beroepen op zelfverdediging als bezettende macht. President Lula da Silva spreekt al langer van genocide in Gaza. Eerder dienden onder meer Spanje, Ierland en Turkije soortgelijke verzoeken in. En dan het weer. Eerst wisselen zon en wolken elkaar af. De wind is overwegend matig en waait uit het zuiden. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en kunnen er enkele buien voorkomen, plaatselijk met onweer. De maximumtemperatuur loopt uit een van 22 graden aan de kust tot lokaal 28 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
4: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
5: Sta je weer te proppen in die volle kast? Handigekasten.nl verdubbelt je opbergruimte. Gewoon achter je bestaande deur. Speciaal voor jou op maat gemaakt. Wil jij ook alles uit je kastruimte halen? Wij leveren en monteren. Kijk op handigekasten.nl. De originele oplossing sinds 1985.
6: Boekhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser, het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht, ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser, de boekhouder die jou ontzorgt.
7: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
8: HR-professionals en bedrijfseigenaren, zal ik jullie een geheim vertellen? De succesformule voor personeel werven is niet ingewikkeld of duur. Het is omwerven. Slim werven zonder recruitmentkosten. Verspil geen geld meer en vervul wel je vacature. Ga naar omwerven.nl.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet en de NAM zijn er niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de kosten van de Groningse hersteloperatie. Terwijl de Europese wapenindustrie profiteert van hoge defensieinvesteringen, worstelt Zwitserland met haar eigen strenge exportregels. De Zwitserse bondraad wil dit nu versoepelen. Brazilië heeft bij het internationaal gerechtshof verzocht zich aan te sluiten bij de genocidezaak tegen Israël, die door Zuid-Afrika is aangespannen. En dan het weer. Eerst wisselen zon en wolken elkaar af. De wind is overwegend matig en waait uit het zuiden. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en kunnen er enkele buien voorkomen, plaatselijk met onweer. De maximumtemperatuur loopt uit 1 van 22 graden aan de kust tot lokaal 28 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Gaat die nieuwe veranda, blokhut, schutting of dat sfeervolle tuinhuisje er nu eindelijk toch komen? Doe het samen met Houthandel Bullinga in Wageningen. Van idee tot uitvoering. Wij ontzorgen u volledig bij de realisatie van uw nieuwe project. We leveren ook open haardhout, houtsnippers en rondhout. Houthandel Bullinga. Een vertrouwde naam in vakmanschap en duurzaam maatwerk. Gebbedijk 26 in Wageningen. En zie ook houthandelbullinga.nl. Wij hebben per direct plaats voor een bekwame, ervaren timmerman.
7: Hai! Schade aan uw auto is nooit leuk. Maar geluk bij een ongeluk. U kunt naar Autoschade de Nude in Wageningen. Schadeherstel in de breedste zin van het woord. Uitdeuken bij spuiten, uitdeuken zonder spuiten. Wij bieden voor elke autoschade de passende reparatie. Kijk op autoschadedenude.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Je wilt er niet aan denken. Verschrikkelijk. Schade aan je auto en niemand die het gezien heeft? Of nog erger, het is jouw woord tegenover de ander. Met een dashcam van Camigo heb je hard bewijs. Leg je rit haarscherp vast met 4K, GPS en nachtzicht. Ga naar Camigo.nl voor jouw amigo in de auto.
10: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuker. CarClean.com, your car care shop.
11: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op Manpower.com.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

Experience staat aan. Ook in Arnhem. Welkom bij de radio.

0: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. Flavio Bolsonaro, de oudste zoon van de tot 27 jaar cel veroordeelde ex-president Jair Bolsonaro, wil volgend jaar meedoen aan de Braziliaanse presidentsverkiezingen. De 44-jarige senator zegt dat zijn vader hem steunt en spreekt online over het voortzetten van hun nationale project. Jair Bolsonaro is populair bij een deel van de bevolking. Flavio werd ooit verdacht van verduistering, maar nooit veroordeeld. Hij heeft tot nu toe altijd de aantijgingen ontkend. De FBI waarschuwt voor een nieuwe fraudevorm waarbij oplichters AI-bewerkte beelden gebruiken om losgeld te eisen. Volgens de Telegraaf doen criminelen zich voor als ontvoerders en sturen berichten dat een geliefde is gekidnapt. Met AI-gemaakte foto's of video's moet het geloofwaardig worden. Vooral bij vermissingszaken is het risico groot. De FBI adviseert Amerikanen alert te blijven omdat zulke beelden vaak subtiele fouten bevatten die bij zorgvuldige controle zichtbaar worden en kunnen zijn. De gemeente Nuenen heeft per ongeluk de adressen van ruim 1000 mensen die bezwaar maakten tegen een nieuw asielzoekerscentrum gedeeld met 52 inwoners. Zij ontvingen de lijst bij stukken ter voorbereiding op een hoorzitting. Volgens de gemeente gaat het om een menselijke fout. De betrokkenen zijn gevraagd de documenten te verwijderen. Nuenen meldt het lek aan de autoriteit persoonsgegevens en scherpt het proces aan om dit in de toekomst te voorkomen. En dan het weer. Het is vanochtend bewolkt en af en toe valt er regen. De wind is zuidelijk en matig, in de kustgebieden vrij krachtig. Vanmiddag loopt de temperatuur verder op naar 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Waarom zei Jezus zelf nooit iets negatiefs over homo's? Was dat misschien een ongelukkig toeval? Nee, beslis niet. Lees daarom het baanbrekende boek Gay is Oké en laat u overtuigen. Volgens een deskundige recensent zelfs een radicale gamechanger en een absolute aanrader. Nu verkrijgbaar in diverse boekhandels en webshops. Gay is Oké, Jezus en Mozes eindelijk begrepen.
4: Een woning aan de Costa del Sol? De zon schijnt er 320 dagen per jaar, 165 kilometer aan stranden. De ideale plek voor je tweede woning. Onze Nederlandse makelaars helpen je tijdens het gehele proces. Kijk voor het overzicht van nieuwbouw en bestaande woningen op costadelsolspecialist.nl.
5: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
6: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
5: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
6: topvoorzetramen.nl.
7: Valdorpelshop.nl.
8: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
6: Flavio Bolsonaro, de oudste zoon van de tot 27 jaar zelf veroordeelde ex-president Jair Bolsonaro, wil volgend jaar meedoen aan de Braziliaanse presidentsverkiezingen. De FBI waarschuwt voor een nieuwe fraudevorm waarbij oplichters AI-bewerkte beelden gebruiken om losgeld te eisen. De gemeente Nuenen heeft per ongeluk de adressen van ruim 1000 mensen die bezwaar maakten tegen een nieuw asielzoekerscentrum gedeeld met 52 inwoners. En dan het weer. Het is vanochtend bewolkt en af en toe valt er regen. De wind is zuidelijk en matig, in de kustgebieden vrij krachtig. Vanmiddag loopt de temperatuur verder op naar 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden.
5: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
7: Dames, opgelet. Geen idee wat je moet kopen voor hem? Bij handforhem.nl vind je originele cadeaus en stijlvolle overhemden. Het adres voor de man die alles al heeft. Handforhem.nl.
8: Groot denken, groter printen. Waarom klein als het groter kan? Wij printen boten, dakkapellen, tafels en meer. Circulair en futureproof. Van idee tot maatwerkproductie met industriële 3D-printers. Wij zijn de fabriek van de toekomst. Raw Idea. Bezoek voor meer informatie rawidea.org.
9: Zoek je een Nederlandse makelaar aan de Costa del Sol? Dat is WeSellHomes.es. Van het kopen van nieuwbouwwoningen en investeren in bestaand vastgoed tot emigreren of dat vakantiehuis aan de Costa del Sol. Met Nederlandse makelaars en juristen, 20 jaar ervaring en kennis van de hele kust. Bezoek WeSellHomes.es.
10: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
12: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: Radio Experience. 9 uur.
1: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. Uit onderzoek van het ANP blijkt dat gemeenten vaak onduidelijk vermelden waar mensen met een beperking kunnen stemmen. Van de ruim 10.000 stembureaus zijn er 9175 als toegankelijk aangemerkt, maar bij 1 op de 7 is niet duidelijk welke voorzieningen aanwezig zijn. Sinds 2019 moeten stembureaus toegankelijk zijn, maar gemeenten hanteren uiteenlopende definities, vaak beperkt door rolstoeltoegankelijkheid met bijvoorbeeld een hellingbaan of laag stemhokje. In Haiti zijn gisteren minstens 3 mensen omgekomen door tropische storm Melissa, 2 door een aardverschuiving en 1 door een omvallende boom. De autoriteiten vrezen dat Melissa kan uitgroeien tot een orkaan. Volgens het Amerikaanse Nationaal Orkaancentrum bereikt de storm dit weekend of begin volgende week ook Jamaica. In Haiti, de Dominicaanse Republiek en Jamaica wordt 64 centimeter regen verwacht, met risico op overstromingen en aardverschuivingen. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan de Colombiaanse president Gustavo Petro, zijn vrouw, zoon en minister Armando Benedetti. Washington verwijt Petro dat hij de cocaïnestroom naar de Verenigde Staten niet stopt en drugskartels laat floreren. Volgens minister Scott Bessent is de productie tot recordhoogte gestegen. Petro reageerde op X dat hij juist al decennia tegen drugshandel strijdt en de Amerikaanse maatregel een complete paradox noemt. En dan het weer. In de loop van de ochtend volgen er vanaf de Noordzee buien die vooral in de kustprovincies stevig kunnen uitpakken met kans op onweer. De wind gaat uit het westen waaien en neemt langs de kust weer flink toe. Boven land staat een matige tot vrij krachtige wind. De temperatuur ligt rond 12 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar en jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
4: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
5: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt voor volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
8: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
9: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
10: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
11: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.

0: eigenlijk was het een soort van gelegenheidsbandje van mensen die allemaal uit het reclamevak kwamen. En hebben ze alleen in 83 en 84 wat singeltjes uitgebracht. En daar hoort deze dus ook bij. De Second Hand Rock and Roll Band heet ze.
1: Het is zaterdag, 9 uur geweest. Tijd voor Made in Holland met Ron van Arnhem.
0: Ja, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Made in Holland. Plaatjes die in Nederland zijn gemaakt. Ik moet. Dat was de titel van die plaat die we net draaiden. Uit 83 was de eerste single. Ze hebben daarna nog wat singles uitgebracht. Maar dat is helaas niets meer geworden. Tot 11 uur. Meer dan 50 jaar popmuziek wat aan je oren voorbij gaat komen. En daarin onder andere zometeen natuurlijk het overzicht van de mensen die vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog zijn geboren op deze dag in Nederland. We gaan nog live het podium op. Ik heb nog wat oja-momenten. Het naamplaatje, de stamppopplaat en natuurlijk de Nederpop Disco Dance Classic. Plaatje waarop je vroeger hebt gedanst, bijvoorbeeld. Dat en nog veel meer vandaag in Made in Holland. Leuk dat je luistert. Een hele goede morgen. En eet smakelijk als je toevallig aan je ontbijt zit. De kerkklokken luiden. En dat is altijd goed. Mexico, I can't say goodbye. Bolland en Bolland in Made in Holland.

0: Anglo wat mensen vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog geboren?
1: Ja, die zijn er. Maar kan je melden dat het er niet zoveel zijn? Ja, er zijn wel heel veel mensen geboren vandaag op deze dag. Maar niet allemaal in Nederland en ook niet allemaal even beroemd natuurlijk. In dit geval kunnen we het hebben over Patrick Lodiers, de Nederlandse presentator van diverse televisieprogramma's. Onder andere van de Lama's natuurlijk destijds. En vandaag ook de geboortedag van Piet Wildschut, de Nederlandse voetballer. Ja, daar heb ik er nog één. Dat is Willem Wilmink. Dat is een schrijver. Nederlands gestudeerd en geschiedenis aan de Universiteit in Amsterdam. En ja, hij is schrijver van onder meer cabaretteksten voor Adelle Bloemendaal en heel veel andere mensen. Maar hij heeft ook verschillende liedjes geschreven. En een van die liedjes, dat is Hilversum 3 van Herman van Veen. Bijvoorbeeld, om maar even wat te noemen. Nou, mocht je vandaag ook toevallig jarig zijn op deze dag, zijn we natuurlijk van harte gefeliciteerd. En maak er een hele mooie dag van natuurlijk. En dan sluiten we af met Pierre, toch? Pierre.
2: Feliciteer.
1: Ja, precies. Dat bedoel ik. Dit is Herman van Veen.

Beautiful Alex Harvey, dat is het origineel natuurlijk. Nederlandse vertaling in dit geval is gemaakt door Joost Nuizel, die onlangs op 7 oktober is overleden. Staat op het album Met je ogen dicht van Rob de Nijs in Made in Holland. Terug naar de jaren 60. Het is ook prachtig. Boots.

1968 was dat. In the Beginning heette dat. Oorspronkelijk kwam die groep uit Berlijn, Duitsland. En in 68 zijn ze neergestreken in Den Haag. Met dan ook de Nederlanders erbij. Jacques Eckhart, dat is dat was een van de oprichters ook. Jackie Cornell wel genoemd ook. Daar heeft hij ook wat solo singles mee uitgebracht onder die naam. En verder bestond de band ook nog uit Olly Gruen. Dat was dan wel een Duitser. En Karel Kitt van Ettinger. Die ook nog deel heeft uitgemaakt van The In Crowd. Een andere band uit Den Haag. En die hebben ook een aantal leuke plaatjes uitgebracht. En dat gold ook voor Boots. Ja, dat zijn allemaal van die platen die hoor je waarschijnlijk helemaal nergens meer. Maar gelukkig is daar dan toch weer Made in Holland die het die het dan toch weer ten gehoor kan brengen. Dat is op zich wel leuk natuurlijk. Boots was dat. Gaan we weer naar de hit- en tipraden van dit moment. Want daar vinden we de nieuwe van Sommieu nog steeds staan in de tipraden. Zijn nog steeds niet doorgestoten naar de top 40. Maar maakt niet uit. Gaat misschien er wel komen. Morning.

0: Morning, dat was Son Meijer.
1: Het is zaterdag, 9 uur geweest. Tijd voor Made in Holland.
0: Ja, precies.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Ja.
1: Dit zijn de oh ja momenten van...
0: Die moeten we hebben natuurlijk. Het is vandaag 25 oktober. En we gaan even terugblikken met wat nieuws uit het verleden. Dingen die misschien ooit eens gehoord, geleerd of gelezen hebben. Vandaag bijvoorbeeld in 1918 in de legerplaats Harskamp op de Veluwe. Daar breekt een soldatenoproer uit. Dienstplichtigen steken barakken in de brand. En de geïllustreerde pers die brengt het eerste Nederlandse exemplaar van het weekblad Donald Duck uit als bijlage van het damesblad Margriet. Dat gebeurde vandaag in 1952. Een jaartje later in 1953, voor de eerste keer wordt een voetbalwedstrijd uitgezonden op de Nederlandse televisie. Voor de rechten van Nederland-België betaalt de NTS, toen de tijd nog zo heette, tegenwoordig NOS, 500 gulden aan de KNVB. Nederland telde toen 30.000 televisietoestellen. Dus 30.000 gezinnen, plus de hele buurt, die konden gaan komen kijken. Maar Nederland-België, ik heb geen idee wat de uitslag is geworden. En vandaag in 1963, voor het eerst is Bonanza op de Nederlandse televisie te zien. Het is de eerste western in kleur. En bovendien de eerste soap western. Verhalen die spelen in de laatste jaren van de Amerikaanse burgeroorlog af. Midden 19e eeuw, zeg maar. En de drie broers Cartwright zijn de hoofdpersonen. Met daarin natuurlijk ook nog de Chinese kok, CQ Butler, huishouder. En de regelaar van alles bij de familie Cartwright. En ja, vandaag in 1967, De Dijk. Daarover straks meer, natuurlijk over De Dijk. Maar deze dijk rond zuidelijke Flevoland wordt gedicht, De Dijk, in 67. En de Amsterdamse kraker Hans Kok wordt dood aangetroffen in een politiecel. Dat gebeurde vandaag in 1985. Een dag eerder was hij tijdens krakersrellen opgepakt. En hoe die kon overlijden is drie keer onderzocht. De conclusie luidde dat Hans niet is overleden door politiegeweld. Hij overleed door een combinatie van uitputting, alcohol, drugs en onderkoeling. De Nederlandse Europarlementariër Leonie van Blavel die zegt dat ze is mishandeld door haar voormalige fractiegenote Hedy Dancona. In de socialistische fractie. Dancona zou van Blavel met een tas tegen de muur hebben geslagen. En tegen de muur hebben gedrukt. Zij deelde namelijk een flat en daar was onenigheid over in ieder geval. Ja, en de Tros die ontslaat omroepster Suzanne Blokhuis vandaag in 1998. Aanleiding zijn negatieve uitlatingen van Blokhuis in de pers over haar werkgever. Daar is de Tros niet zo blij mee. En in de computerwinkels ligt het nieuwste besturingsprogramma van Microsoft Windows XP. Dat was in 2001. Muzikaal gaan we ook even terug, 1994. Uiteindelijk stond hij 12 weken op nummer 1 en dat begon al vanaf week 41. Dus reken maar uit. Ik heb het over Marco Borsato. En de meeste dromen zijn bedrog.

Ja, dat was reality. Er waren twee realities eigenlijk. Eentje reality in de jaren 80. Dat waren deze mannen. En we hadden ook nog een reality die in de jaren 70 actief waren in Nederland. Deze groep, net als bij Boots, kwamen ze niet uit Duitsland. Maar deze groep die kwam, althans een aantal van de mannen, die kwam uit Engeland, uit Birmingham. En die verhuisde naar Nederland in de jaren 80. Met onder andere Robert Green, die in Os is gaan wonen. Verder ook nog Gibson Sampson, Cliff Morris, Frans Matthijssen en Jong Spruit. Nou, die laatste twee, dat zijn natuurlijk Nederlandse mannen. Lekkere reggae-muziek van deze groep. Heerlijk. What's going on in your mind? Reality was dat. Ja, en ik zag eens even kijken. Oh ja, vanavond natuurlijk niet vergeten, want de klok die gaat weer verzet worden vanavond. We gaan de winterige tijd in. Dat betekent dat die terug gaat. In het voorjaar is het vooruit en in de winter is het achteruit. Vanavond dus de nacht van de nacht. Dat is altijd sinds 2005 de laatste zaterdagavond, zeker nacht van oktober, wordt die gehouden, de nacht van de nacht. Dat is een initiatief van de Nederlandse provinciale natuur- en milieufederaties. En dit jaar wordt de nacht van de nacht voor de 21ste keer georganiseerd. Op deze dag dus 2025. Ja, en op deze avond, zeker nacht, eindigt dus ook de zomertijd. En doven een aantal gemeentes vanavond en bedrijven en huishoudens hun verlichting om aandacht te vragen voor de lichtvervuiling en de energiebesparing op verlichting. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen, want kunnen we een kleine link leggen naar de bouw van zeker 500.000 woningen die in Nederland zouden worden gebouwd. Die loopt ernstige vertraging op. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat onder 12 provincies dat de uitvoering van de woningbouwdoelen stokt door grote knelpunten als stikstof en overbelasting van het elektriciteitsnet. Nou, dat laatste kan ik me inderdaad iets voorstellen. Bij stikstof heb ik op zich niet zo heel veel mee. Eigenlijk, dat kan ik me niet zo voorstellen wat dat betreft. Maar goed, dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar dan zet ik een beetje zo op die manier sta ik daarin, zeg maar. Geen stikstof.

0: Suzanne en Freek, een snelle. Het is stil hier aan de overkant, maar dan het is stil hier. We moeten dan even af, gewoon de overkant natuurlijk. Ze hebben een nieuwe single uit en die gaan we straks ook nog even draaien. Straks in 2 uur. En over Suzanne en Freek gesproken. Volgend jaar, 15 en 17 mei, staan deze twee in het Gelredome in Arnhem.
1: Live op het podium.
0: Ja, we gaan live op het podium met de dijk.
1: Nee, dat wordt live.
0: Precies.

best bekend onder Hessel van Tessel natuurlijk. Brother Secretarius, zo heet hij. Wij gaan op naar het nieuws van 10 uur. En daarna zijn we zo snel mogelijk bij je terug voor deel 2. Laatste voor het nieuws. Left Side. Like a Locomotion.

0: Dit is Radio Experience. 10 uur.
1: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. In Weert in Limburg zijn tijdens rioolwerkzaamheden 8 menselijke skeletten gevonden. Ze zijn vermoedelijk tussen de 2 en 500 jaar oud. Volgens nu.nl lagen ze in graven met houten kistjes buiten de reguliere begraafplaats. Onder de resten bevinden zich een kind en minstens 1 vrouw. Archeologen troffen ook muurwerk en aardewerk aan. Waarom hier werd begraven is onbekend. Mogelijk gaat het om slachtoffers van pest of dysenterie. De skeletten worden na onderzoek opgeslagen in het depot in Heerlen. De AIVD en MIVD delen minder informatie met hun Amerikaanse partners dan voorheen. Dat bevestigen hun directeuren in een dubbel interview met de Volkskrant. Voor het eerst erkennen zij dat de ontwikkelingen in de Verenigde Staten onder president Trump invloed hebben op de samenwerking. Volgens MIVD-directeur Racing wordt bepaalde informatie bewust niet meer gedeeld. AIVD-hoofd Akerboom zegt dat per geval wordt afgewogen wat nog gedeeld kan worden, onder meer vanwege politisering en mensenrechten. De politie heeft gistermiddag een man aangehouden op verdenking van mishandeling van een vrouw die haar hond uitliet. De vrouw sprak maandag in Raamdonksveer een groep jongeren aan op het afsteken van vuurwerk en werd daarna aangevallen. Beelden van het incident belanden online. Ook persoonlijke gegevens van zowel de verdachte als het slachtoffer lekten. Daarna werd ook de verdachte door anderen opgespoord en mishandeld. De politie begrijpt emoties, maar waarschuwt dat geweld nooit de oplossing is. En dan het weer. Het is droog en er zijn vanochtend flinke zonnige perioden. Ook vanmiddag is het zonnig met een matige wind uit het oosten. De temperaturen liggen tussen 12 en 15 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
4: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
5: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
6: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
9: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
10: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
11: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
12: is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.

0: muziek scene natuurlijk. Vroeger ooit begonnen bij de T-set van Peter Tetteroo. En toen hij daaruit stapte, ging hij samen met Hans van Eyck de groep After Tea oprichten. En daar hadden ze ook wat leuke plaatjes mee te pakken. Deze Pollu Eduard, wat heb ik het natuurlijk over.
1: Hallo poppers.
0: Ja, hallo.
1: Daar gaan we weer.
0: Goedemorgen.
2: Dit is Top 11.

Tijd hoor je de wind. Dat was Cadans natuurlijk in Made in Holland. Ja, is het tijd voor... ja, we hebben een leuke nieuwe single binnengekregen... via de platenmaatschappij van... nou ja, de platenmaatschappij moet ik eigenlijk meer zeggen... van het... ja, hoe noem je dat ook alweer? In ieder geval de dame die het allemaal promoot, zeg maar... de promotor. Ja, laten we het daarop houden. En wat heeft daarmee te maken dat op 13 en 14 november de Kast een 35-jarig jubileum viert. En dat gaan ze doen samen met het Noord-Nederlandse Orkest. Het NNO. En dat is een gigantisch orkest bestaande uit 70 muzici. En dat zal allemaal gaan plaatsvinden in... waar was dat nou? Ja, zo heb je alles op volgorde staan en zo. In één keer is alles verdwenen. Nou, niet echt verdwenen, maar zie ik het gewoon even niet staan. Waar het is. Ik dacht dat ze in Ahoy waren, maar 13 en 14 november. En in het kader daarvan is er ook een nieuwe versie van de Nijedij. In Nijedij 2.0. Versie. En dat is de plaat die wij gaan draaien vandaag. En dat is ook samen met datzelfde orkest gedaan, opnieuw dus. In de 2.0 versie. Nu, in Made in Holland, de Kast.

0: 16 november komt ook een nieuw album van De Kast uit. Met erop weer prachtig werk natuurlijk. En voorafgaand aan de release van het album. Dus deze single opnieuw uitgebracht en opnieuw bewerkt. Samen trouwens met Elske de Wal, die je ook nog hoorde op dit nummer. En dat is de nieuwe single dus voor De Kast. Tijd geworden nu voor wat anders.
1: Het naamplaatje van vandaag is...
0: Michelle.

leuke suggesties voor wat betreft naamplaatjes zijn natuurlijk ook altijd vanuit de welkom. Kun je doen via de site van Radio Experience natuurlijk. En dit was het naamplaatje voor vandaag. Anouk en Michel. Ja, gisteravond greep die net na... Nou, was dat gisteren? Nee, dat was donderdag alweer. Jezus, dan gaat de tijd snel. Grepen ze net naast... viel op zich nog maar mee natuurlijk. Want 75% van de stemmen voor de Gouden Televisiering ging naar VI vandaag. En Hendrik Jan Bukkers is natuurlijk een van de acteurs uit Woeste Grond. En die moesten de 25% delen met de andere gegadigden. En dus geen prijs voor Woeste Grond. Maar Hendrik Jan is natuurlijk ook de zanger nog een keer van de Bukkers. En ik dacht, nou, laten we die als goedmakertje dan vandaag even draaien. Iedereen, het reden.

0: Ja, viel in de grote zwikte zijn boot. Ja. Jenroch. Ja, als ik zeg dat de mensen die erin zaten... Jaap Schilder heette. Martin Veerman. Siem Schilder. Jaap Smit. Ja, dan hoef ik niet meer te zeggen natuurlijk... waar deze mannen vandaan komen. Uit Volendam natuurlijk. En verder ook nog Theo van Scherpenzeel... die deel uitmaakte van deze groep. En Peter Berger. Allemaal dus van Jenroch. En dat was een van de eerste singles... die ze destijds uitbrachten. En Devil's Mary, zo heet hij. Ja, ik heb nog een nieuwe binnengekregen via de maatschappij. En dat is wel, ja, dat werd even tijd. Vorige week, nee, niet vorige week. 2-3 weken geleden nog een ander nummer van hem gedraaid. Een wat ouder nummer, 2019 kwam dat uit. En dit is zijn nieuwe single van Bo.
1: Mijn naam is Bo en dit is mijn nieuwe single in Made in Holland.
0: Mooie momenten heet hij. Luister maar.

0: De nieuwe single, Mooie Momenten heet die, van Bo. Samen met Jorieke Sterken uit Zwolle komt zij. En die kennen we ook nog wel van Roxy Trekker. Had ze een tijdje geleden uitgebracht. Roxy Trekker, ja, is een leuke dame met, die ook zelf schrijft en dat soort dingen. Misschien dat ze hier dan wel aan meegeschreven heeft. In ieder geval is het wel zo dat beide, zowel Jorieke als Bo, alle instrumenten zelf hebben ingespeeld. En dat is de nieuwe single. Leuke plaat. Wat anders nu?
1: Wat eten jullie vanavond?
2: Stampot.
3: Wat eten jullie vanavond?
4: Stampot.
3: Alweer?
4: Dit is toch geen stampot?
3: Echt wel?
5: Vanavond eten we stampot. Met deze bruin gebakken smartlap.
6: Het was zo'n vreemd gevoel. Je had een heel ander doel. Je keek me nog eens aan en zei: gedacht.

en Maxime en ik wil dat je liegt. En daarvoor de standpuntplaats voor vandaag door Richard Hackert en ik mis je zo. Dat is ook alweer een plaatje van een paar jaar geleden. Ook leuke suggesties daarvoor zijn natuurlijk altijd van harte welkom uiteraard. Deze man die komt uit Haarlem en heeft een prachtige plaat gemaakt. En ja, ik ben helemaal weg van deze plaat. Ik hoop jij ook. Pittsburgh in the Rain, Leon de Graaf.

Work in the Rain. Dat was Leon de Graaf. Uit begin jaren 70 is dat geweest. En ik moet zeggen, ja, dat klinkt ook helemaal niet Nederlands eigenlijk. Maar wel hartstikke goed in ieder geval. 1971 was dat. Ja, tijd voor de Neder Dance Classic. Daarvoor gaan we terug naar 1991. Een plaat waarop je wellicht gedanst hebt, kan ik me zoiets meer voorstellen. Dus dat betekent weer de hoge hakken aan en de voet met wijde pijpen. En even lekker de dansvloer op met de Dance Classic voor vandaag.

0: Kaas, zo heette ze, komen uit Nijmegen. En in de jaren 70 begon het allemaal voor deze man. In 1973, om precies te zijn, kwam deze single uit. En die heette Colorblind.
1: De lekkerste muziekmix. Experience! Radio Experience. Yeah.

Get It Over With. Dat was de nieuwe voor Waylon. En ja, ik wacht nog steeds eigenlijk tot hij uiteindelijk in de hitparade terecht gaat komen. Of zo. Dat duurt toch wel even, denk ik, zoals ik dat nu zie. Terug naar de jaren 60 met Wally Tax. And let's forget what I said.

0: Boeivrouwen 8 is in Shanghai overtuigend wereldkampioen geworden. Vanaf de start nam de boot de leiding en gaf die niet meer weg. Roemenië pakte zilver, Groot-Brittannië brons. Het was de eerste WK-deelname in 3 jaar en de eerste wereldtitel in deze discipline voor Nederland. De ploeg bestond uit 8 roeisters en stuurvrouw Dieuwke Vetter. Emke Klevering sprak van een geweldige kans na de gemiste medaille in de 4-zonder, die vrijdag als 4e eindigde. Nederland stopt na volgend jaar met de financiering van het internationale klimaatcentrum GCA in Rotterdam, dat 8 jaar geleden werd binnengehaald en zich vooral op Afrika richtte, dat meldt de NOS. Ook het Verenigd Koninkrijk trekt zich terug, terwijl ook de financierder Gates Foundation twijfelt over verdere steun. En daarmee verdwijnt ruim de helft van de donaties. Het GCA kent prominente bestuurders, waaronder Jan-Peter Balkenende, Feike Sijbesma en Carola Schouten. De supermarktbranche ontwikkelt samen met de overheid crisisplannen om voedselzekerheid te garanderen bij stroomuitval, cyberaanvallen of oorlog. Daarover bericht nu.nl. Aanleiding is een waarschuwing van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid dat Nederland door geopolitieke spanningen kwetsbaar is voor sabotage van de vitale infrastructuur, zoals water, stroom en internet. Er komt een lijst met essentiële producten die altijd beschikbaar moeten blijven, waaronder brood en babyvoeding. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon en het blijft vrijwel overal droog. Er staat weinig wind, alleen in het noorden is wind matig uit het zuidoosten. De maximumtemperatuur ligt rond 18 graden, op de Wadden enkele graden lager. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
3: Laat je haar stralen met Jean-Paul Minet. De luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean-Paul Minet, jouw haar verdient het.
4: Hey jij, ja jij. Zo, die is wel heel klein. Wil je zichtbaar zijn? Dan moet je groter denken en groter drukken. Bij Reclamereus maken we jouw boodschap echt zichtbaar. Spandoeken, borden, drukwerk op maat en altijd opvallend. Met service die meedenkt en advies dat verder gaat. En natuurlijk circulair en duurzaam. Want zichtbaar zijn kan ook groen. Reclamereus. Onthoud het, zing het, print het. Reclamereus. Jouw merk, onze missie.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac. Hè? Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. 1, 2, 3. Stop met roken. In 3,5 uur. Dat geloof je niet. Geen pillen, geen extra kilo's, geen gezeur. Met boekje of cursus rook jij je laatste. Echt waar. Check 123stop.nl en adem morgen weer vrij.
8: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
9: Start nu je gratis proefaccount op Asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
11: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
6: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis, zo puur mogelijk. WeColor.com, voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com, voor gezond gekleurd haar.
12: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernissen dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernissen. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissendakbedekkingen.nl.

2012. Een hit, en een hele behoorlijke ook, voor Stay Gold. Het was ook een enige hit in Nederland, maar dat vinden we niet erg, nee. Wij draaien gewoon alles wat goed is hier in de show. En deze was goed, hè. Ja, een collega van me, Dave Donkervoort, zelfs een van zijn favoriete platen, weet ik me nog te herinneren, die draaide die heel vaak in zijn programma toen op een radiostation waar we de naam niet meer van zullen noemen. Ze bestaan ook niet meer. En dat is misschien het voordeel wat je hebt. Ja. Hey vrienden, het is weer tijd voor het huis van de lekkere hits hier op Experience. Met heel veel lekkers. Ja, dat weet ik wel zeker. Die eerste plaat die was al raak. Maar er komen er nog veel meer die je goed vindt, hoor. Neem dat maar van mij aan. En om dan maar meteen met de deur in huis te vallen, Renzo Keurhorst vraagt een plaat aan van Peter Koelewijn. Daar staat hij bij met zijn Rockets. Nou, die zullen er wel bij zitten wat dat betreft. En zij spreken over een actueel onderwerp in Nederland. Te weten, de wolf.

Radio Experience in het huis van de lekkere hits. Een lekkere hit uit de jaren 70 van de Nederlands-Amerikaanse band. Ja, dat was het echt, hoor. Ja, ik zie je even een beetje vertwijfeld kijken, maar neem van mij aan, dat klopt. American Gypsy. Hun naam verraadt het al een beetje, hè? Ja. En die werd aangevraagd met de beide vraag: ben ik nog op tijd? Nou, ik dacht het wel. Ronald van Kuilenborg, die tegenwoordig in het mooie Friesland woont. Bij al dat water en zo. Ja, ja, je kunt wat meemaken in je leven, hè? En hij maakt het mee, samen met zijn vrouw. Dat is mooi. En ik wens jullie dan nog steeds heel veel plezier. Ook met de leeuwenkuil natuurlijk, hè? Ja, laat dat duidelijk zijn. Hadden wij zojuist aan het begin Stay Cold met Wallpaper. De knaller van afgelopen zaterdag. We hebben er ook nog eentje van iets eerder, woensdag 10 september. Dat is Squeeze en Hourglass.

0: zaterdagochtend bij Radio Experience. Drama vanuit Duitsland, onze oosterburen. Zijn naam was en is nog steeds Nino D'Angelo. Klinkt niet echt Duits, hè? Is meer Italiaans. Maar hij bracht wel Jenseits von Eden. In het Engels zoals hij ook uit. Dan heet het Guardian Angel van Masquerade. Die ken je waarschijnlijk ook wel. En dan is er ook nog een Nederlandse versie van Vicky Leandros. Ver van het leven. Ja, dat is een letterlijke vertaling van Jenseits van Eden. Dat is wel mooi. En Vicky deed dat en scoorde daar volgens mij geen hit mee. Het zegt me in ieder geval heel weinig. Wat mij wel wat zegt, dat zijn de namen Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood. Jou waarschijnlijk ook wel, hè? Twee mensen die belangrijk zijn in Fleetwood Mac. En daar zit iemand bij nu in een nieuwe single. Dat is Miley Cyrus. En je weet niet wat je hoort in de nieuwe single Secrets.
1: Nieuwe muziek in de Leeuwenkuil.

0: Een bijzonder project dit hoor. Miley Cyrus samen met Buckingham en Fleetwood. Mick en Lindsay. En dan in omgekeerde volgorde, want dan schijn je verkeerde namen. Dan krijg je, ja, dat wil je niet. Lindsay Fleetwood en Mick Buckingham. Die bestaan niet, nee. Dit was trouwens dus een soort van Miley Cyrus. Stevie Nicks 2.0, hè. En dan zie ik op een papiertje staan, op vrijdag 8 augustus heb ik Fleetwood Mac nog staan met Isn't It Midnight. Ik ga hem niet draaien nu, nee. Misschien volgende week of zo. Maar hij komt wel een keer voorbij. Maar dan kun je het verschil misschien horen. Als je dat zelf wil doen, dan moet je dat even kijken of je dat kunt vinden. Deze single heet dus Secrets. En dan vergelijk je dat met Isn't It Midnight. En dan luister je even naar die zangeres. Klinkt dat ongeveer hetzelfde? Ja, ik vond van wel in ieder geval. Wat ook wel een zanger is met een heel bijzonder stemgeluid, dat is Phil Lynott. Of Lynott, beter. En Phil, die komt dan ook nog met een kapot neusschot. Dus dat klinkt allemaal een beetje raar. Hij doet dat in de band Thin Lizzy. En die staan vandaag in de dubbeldraai.
1: De Leeuwenkuil.

had je in 1973 je radio aanstaan op Radio Veronica of bijvoorbeeld Radio Noordzee, en in 1977 op bijvoorbeeld Hilversum 3, dan heb je grote kans gehad dat je deze twee plaatjes hebt gehoord op de radio op dat moment. Misschien kwamen ze terug in je herinnering. Whiskey in the Jar uit 73 en uit 77 Dancing in the Moonlight. It's Caught Me in the Spotlight. En dat werd geen hit, die eerste wel. Ja, en zo horen je ze alle twee lekker in de Leeuwenkuil dubbeldraai. Het is de laatste show van september. Ja, kijk maar op je kalender, jongens. Volgende week is het oktober de 4e. Vandaag is het zaterdag de 27e september. En wij hebben op deze 27e een laatste Nederlandstalige vrouw. Dus echt in het kader van de Maand van de Nederlandse Vrouw als Zangeres. Je hebt er al een paar gehoord. De een nog mooier dan de andere. En we sluiten af met een hele fijne. Van een artieste die ook nog steeds in leven is. Dat is ook wel fijn, trouwens. Want dat wordt er ook steeds minder. Zij heet Maggie McNeil. En zij zingt...

0: Ja, volgens mij heb je meegezongen, hè? Ja, je bent de enige niet, hoor. Ja, ik heb hier ook in de studio mee zitten galmen met Piet Veerman en zijn maten. Je hoorde de Cats met, wat mij betreft, een van hun allerbeste. Ja, ook Dimfia, Marco Stoppersoni. Je moet dus weten, jullie hebben mij met dit plaatje ook wel een beetje blij gemaakt, hoor. Ja, zij vragen hem aan. En ja, eerlijk is eerlijk, uit mijn eigen draai ik dat plaatje niet zo heel erg snel. En dat is best gek eigenlijk. Maar op verzoek, ja, dan gaat hij meteen, want het is geweldig. En wat ook geweldig is, dat is een plaat waarvan ik eigenlijk ook wel zeker weet dat ik er heel veel mensen een plezier mee doe. Maar dan het grappige, ik heb hem niet eens aangevraagd. Nee. Nee, en ik heb hem ook niet zelf gezet. Het is Jok Hartnagel die vraagt om Neil Diamond.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you. Standing in the door.

Noord van Oosterhout zat Moody Blues leadzanger Justin Hayward in de Leeuwenkuil op Radio Experience vandaag op deze zaterdag in september. De laatste zaterdag in september trouwens. En daarom was het ook wel leuk dat daarvoor dus Neil Diamond zong over de September Morning. Hè? Kan hij nog net doen, want we zijn onderweg naar het middagprogramma van Radio Experience. En het eerste uur daarvan is weer voor de Leeuwenkuil. Maar daarover zo direct meer. Eerst een losse vlodder uit de Billboard Hot 100.

0: 69 op Radio Experience. I fought the law and the law won. Wat ik al zei, in Amerika, niet in 1966. En dan is het toch best wel gek eigenlijk dat je nog steeds, als je op YouTube kijkt, al die sovereign citizens ziet. Die allemaal nog trachten een rechter te overtuigen van hun gelijk en altijd ongelijk krijgen, omdat ze gewoon eigen wetten hebben die niet kloppen. Ze hadden moeten luisteren naar de Bobby Fuller voor en dan was er niets gebeurd. Ga mee naar de middag van Radio Experience. Zometeen daar de Leeuwenkuil van 12 tot 1 uur. Voordat de carousel weer losbarst met vandaag, als ik het goed heb, Hans de Knecht. Dat wordt genieten. Ja, maar eerst nog een uurtje Leeuwenkuil. Dat wordt ook genieten. Neem dat maar van mij aan. En ik eindig met een knaller. Maar dan eentje die het niet geweest is.
1: Zometeen meer de Leeuwenkuil.

0: 107 mensen omgekomen toen een boot op de rivier de Congo zonk na brand. Er worden nog 146 mensen vermist. Hulpdiensten konden meer dan 200 opvarenden redden. Het is al het tweede dodelijke bootongeluk in een week. Een dag eerder kwamen 86 mensen om. In de Congo gebeuren vaker ongelukken door slecht onderhouden boten en het negeren van het nachtverbod op de rivier. Kredietbeoordelaar Fitch heeft Frankrijk afgewaardeerd van AA- naar A+ vanwege politieke instabiliteit en zwakke overheidsfinanciën. Premier François Bayrou verloor deze week een vertrouwensstemming na zijn voorstel om 44 miljard euro te bezuinigen. Fitch wijst op polarisatie die begrotingshervormingen bemoeilijkt. Door de verlaging kan Frankrijk lastiger en duurder lenen, met een staatsschuld van 114% van het BBP en een verwacht tekort van 5,5%... blijft de druk op Parijs groot. En in Spanje zijn meerdere Nederlandse drugsmokkelaars veroordeeld tot gevangenisstraffen van 10 jaar en een gezamenlijke boete van 70 miljoen euro. Volgens de Telegraaf maakten ze deel uit van een criminele organisatie die tussen 2019 en 2020 meer dan 1,6 ton cocaïne via de havens van Marín en Valencia smokkelde. De smokkeloperatie, geleid vanuit Nederland in samenwerking met een Colombiaans kartel, werd tijdens operatie Cetil opgerold. Dan nog het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Er komen enkele stevige buien voor met kans op onweer. De zuidelijke wind is matig langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, af en toe krachtig. De maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Je wilt er niet aan denken. Verschrikkelijk. Schade aan je auto en niemand die het gezien heeft? Of nog erger, het is jouw woord tegenover de ander. Met een dashcam van Camigo heb je hard bewijs. Leg je rit haarscherp vast met 4K, GPS en nachtzicht. Ga naar camigo.nl voor jouw amigo in de auto.
1: Gezonderwinkelen.nl. De plek voor voedingssupplementen, natuurlijke verzorging en drogisterijgeneesmiddelen. Razendsnel geleverd. Ontdek al onze topmerken zoals Lucovitaal, Ortica, Vitakruid, Hauschka en Weleda. De beste prijzen van Nederland. Kijk snel op gezonderwinkelen.nl.
3: Hoort je organisatie vooruit te helpen? Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
5: Boekhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser, het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht, ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser, de boekhouder die jou ontzorgt.
6: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
7: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
8: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldenisse dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldenisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissendakbedekkingen.nl.

Lies. Laten we zaterdagmiddag eens beginnen met leugens, dacht ik. Ja. En het was wel een lekker, hè, dacht ik. John ook, dat dacht ik, ja. Ik denk veel. Jonathan Butler van zaterdag 30 augustus. Jongsleden met zijn Lies. Stond hij toen als knaller op Facebook en Mastodon. En vandaag zat hij in de Leeuwenkuil hier op Radio Experience. Hij opende de zaterdagmiddag. En ik ben blij dat jij er ook nog bij bent. Ja, en jij, dat jij erbij bent gekomen. Want ja, dat zijn ook mensen die komen er altijd weer bij in de zaterdagmiddag. Dat is ook heel leuk. Die mist alleen het eerste uur. Gelukkig neemt Max Hermans deze show op. Ja, anders denken mensen misschien dat ik een connectie heb met Max Verstappen. Dat is niet het geval. Nee, we hebben Max Hermans. Dat is ook een imposant figuur trouwens om te zien. Maar dat terzijde. Hij neemt de show op en die staat straks dan weer op mijn pagina op Facebook. En hij staat ook op hierdis.at in ieder geval. Een hele collectie van, van de show trouwens. Het is maar even dat je het weet, zou ik zo zeggen. Dames en heren, ze hadden hits in heel de wereld.

af en toe blij. Maar nu even niet zo heel erg, als je het niet erg vindt. Nee. Ik zeg vaak in de leeuwenkuil, eigenlijk wel, dat ik platen draai die het helaas niet gehaald hebben in Nederland. Niet eens Stipparade komt er ook nog wel eens bij. Terwijl ze heel erg goed zijn. En dan heb je Peter Maffay met Doe op verzoek van Teus van de Kuilen. En dan heeft dat gewoon op nummer 1 gestaan in Nederland. Ja, in 1971, in februari. Ik bedoel, wat een gek land zijn we eigenlijk met z'n allen. Ja, en er is eigenlijk nog niet zo heel veel veranderd. Alleen dit soort muziek heb je tegenwoordig niet meer. En dat is wel het fijne van Radio Experience. Wij draaien het wel. Dus ja, je wordt op je wenken bediend hier in de show. Bijvoorbeeld ook met een verzoekje van Jok Hartnagel. Die vraagt om Rapid Eye Movement, R.E.M. met puntjes ertussen. Je kent ze. Ja, precies, die band van Everybody Hurts.

soort reggae rock eigenlijk. Hè? Joe Walsh hoorde jij uit 1978. Een plaat die niet verder kwam dan, daar heb je er weer een, de Tipparade. Hoe is het mogelijk? Zo'n lekker nummer, ja. Maar we hebben de leeuwenkuil, die heb jij ook. En jij kunt ervan genieten, en ik ook. Want de koptelefoon bleef op gedurende de hele plaat. Mooi, mooi. En er is ook nog een uitvoering van 8 minuten. Die doe ik wel thuis. Ja? Mooi, hè? Ja, ik gun je oren van alles. Maar ik verwens ze graag, maar niet met nummers van 8 minuten als het niet hoeft. En er is een hele fijne single-uitvoering van dit Life Been Good. Dus dat ook nog eens een keer. Voor afgelopen zondag was hij mijn knaller. Ja, en morgen is het weer zondag. Wat het dan gaat worden, ja, ik zou als ik jou was dan even kijken op mijn Facebookpagina. Of als je op Mastodon zit, op Mastodon. Want daar komt die knaller dan ook te staan. Dus dan weet je dat het eventueel ook weer een plaat is die je kunt gaan horen hier.

Maar ik heb Ron even gewaarschuwd van tevoren. Ik zeg, Ron, deze ga ik draaien, dus dan weet je dat. Geen left side voor jou, nee. Uit Volendam, natuurlijk. Hoe kan het ook anders? En inderdaad, ja, het is een band met

0: bekende Volendamse namen die Leftside ook had. En in 1973 scoorde zij een hit met Like a Locomotion. En dat was ook een plaat die bij mij... Stond die bij mij op een pagina? Ik geloof het wel, hè? Leftside. Ja, ergens. Ik heb het hier niet voor me. Is dat erg? Nou, nee. Niet heel erg. Het is toch niet aangevraagd, hè? Oh, dit is goed voorbereid, dit stukje, hè? Ja, nou ja, het is live radio, vrienden. Maar ik geloof niet dat er iets mee aan de hand is. Leftside met Locomotion. Laten we ervan uitgaan dat het een knaller was. Want hij zit niet zomaar in de show, in ieder geval. En wat ook niet zomaar in de show zit, is een plaatje van Kenny Rogers. Die wordt namelijk aangevraagd, min of meer, denk ik, door Iwan Alders. Ja, hij vraagt namelijk om het nummer I'm a Gambler. En Iwan, dat is een nummer van Lace. I'm a Gambler. Nou ja, dat is dus niet van Kenny Rogers. Van Kenny Rogers heet het gewoon The Gambler. En die gaan we er ook maar draaien.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns

2025. Zo, hè? Dan is dus, ja, come on, zegt dat wel. Dan is in ieder geval weer de boekhouding gedaan. En kunnen wij verder met de show met een volgende knaller van 14 januari van dit jaar. Het is Autograph Hard Rock op Radio Experience.

Boy Meets Girl en Waiting for a Star to Fall. Het was een mooie maand voor december om sterren te zien vallen. Regelmatig op je blote voeten buiten op het balkon naar boven kijken. En wie weet mag je een wens doen.

0: is Radio Experience. 2 uur.
1: Ik ben Edward Niesing met het nieuws op Radio Experience. De twee criminelen die gisteren waren ontsnapt uit het forensisch psychiatrisch centrum in Gent zijn vanmorgen alweer opgepakt. De twee van 28 en 41 waren gisteren samen ontsnapt uit het centrum, waar ze allebei gedetineerd waren na het plegen van brandstichting en een gewelddadige roofmoordpoging. Door heel België werd door de politie naar ze gezocht en zette de twee ook op de Most Wanted-lijst. Na een binnengekomen tip bij de politie konden de twee vanmorgen in Blankenbergen worden opgepakt. Bij een woningbrand in het Gelderse Ooi bij Nijmegen is vanmorgen vroeg een dode gevallen. Omroep Gelderland meldt dat het om een van de bewoners gaat. De andere bewoners zijn allemaal getraceerd, meldt de veiligheidsregio. Verder onderzoek moet uitwijzen of het slachtoffer door de brand is overleden of door een andere oorzaak. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, kon die niet voorkomen dat de woning grotendeels uitbrandde. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Drinkwaterbedrijf Vitens roept op flessenwater in de winkel zoveel mogelijk te laten staan voor mensen die geen mogelijkheid hebben om water te koken. Zo blijft er voldoende water beschikbaar voor wie het echt nodig heeft. Dat advies volgt op een bericht dat in delen van de provincie Utrecht het drinkwater licht verontreinigd is met de enterococcenbacterie. Daarop ontstond een run op flessen water in supermarkten. Die laten weten er alles aan te doen om zo snel mogelijk weer nieuwe waterflessen in de schappen te hebben, maar roepen ook op om niet te veel in te slaan. Het besmette reservoir is afgesloten en het kookadvies blijft gelden totdat er 2 nieuwe testen zijn gedaan. En dan nog het weer. Het is vanmiddag bewolkt en het regent op veel plaatsen. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog en kan de zon doorbreken. De wind komt uit het zuidwesten, dit is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. De maximumtemperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum. Een fortuin aan zonnepanelen op het dak en de saldering stopt.
3: Komt goed. Met de Next Energy plug-in terugverdienbatterij houden we onze zonnestroom in huis.
2: Kost weer een fortuin zeker?
3: Wel nee, nog geen 1000 euro. En 100% gegarandeerd terugverdiend in 4 jaar.
4: Meer weten? Check nextenergy.nl. Next Energy. Iedereen dynamisch.
5: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
6: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
5: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
7: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharde van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
10: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos. Hey!
11: hallo. Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.
12: Nu bij de online drogist. Dr. Hauska's Long Lasting Mascara. Jouw nieuwe go-to voor wimpers die de hele dag mooi blijven en natuurlijk aanvoelen. 100% natuurlijk en long-lasting. 0% microplastics en siliconen. Verkrijgbaar bij de online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen.

0: Weer begin van het tweede gedeelte met Frank van Roosendaal op Radio Experience. Het is zo na 2 uur geworden. Jullie de Style Council met Shout to the Top. Zometeen German Jackson, Piazza Dora, 1984, When the Rain Begins to Fall.
1: Frank van...

Finance. Zaterdagavond, 7 uur. De beste disco, funk en soul. Welkom bij de radio. Radio Experience.

These Arms van Bon Jovi hoorde je. We vonden dat vroeger toen we dit jockey waren bij Delta Radio in de jaren 80, 90. Een beetje nep rock. Kun je dat voorstellen van die Amerikaanse nep rock? Maar ze waren wel heel populair. Daarvoor de Twist van de Fat Boys. En was je toch zo spuugzat vorige week? Die wind, die regen, alles zo zompig en nat. Aankomende week wordt het een stuk beter. Er staat heel veel zon op het spel. Hier is Paul Eduard met...

een knijter van een hit. Ik moet zeggen dat ik verschillende B-kantjes van de Human League dan wel veel leuker vond. Radio Experience, daar luister je naar. Mijn naam is Frank van Roosendaal. En ik wil even met je terugblikken op begin oktober. 7 oktober is Edward Rekers ons ontvallen. Het was een prachtige zanger van de band Kayak. Maar daarnaast ook, als je zijn stem hoort, heel bekend als stemacteur. Hij heeft veel Disney-films ingesproken. Ja, daar is een groot zanger mee weggegaan, helaas. Dit is Ruthless Queen van Kayak. With a...

0: Experience. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws. De twee criminelen die gisteren waren ontsnapt uit het forensisch psychiatrisch centrum in Gent zijn vanmorgen opgepakt. Ze waren gisteren samen ontsnapt uit het centrum, waar ze gedetineerd waren na het plegen van brandstichting en een gewelddadige roofmoordpoging. Bij een woningbrand in het Gelderse Ooi bij Nijmegen is vanmorgen vroeg een dode gevallen. Het zou om een van de bewoners gaan. Een drinkwaterbedrijf Vitens roept op flessenwater in de winkel zoveel mogelijk te laten staan voor mensen die geen mogelijkheid hebben om water te koken. Zo blijft er voldoende water beschikbaar voor wie het echt nodig heeft. En dan nog het weer. Het is vanmiddag bewolkt en het regent op veel plaatsen. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog en kan de zon doorbreken. De wind komt uit het zuidwesten, dit is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. De maximumtemperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience. Fortuin aan zonnepanelen op het dak en de saldering stopt.
3: Komt goed. Met de Next Energy plug-in terugverdienbatterij houden we onze zonnestroom in huis.
2: Kost weer een fortuin zeker?
3: Wel nee, nog geen 1000 euro. En 100% gegarandeerd terugverdiend in 4 jaar.
4: Meer weten? Check nextenergy.nl. Next Energy. Iedereen dynamisch.
5: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
6: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
5: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
7: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
10: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos. Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.
11: Nu bij de online drogist. Dr. Hauska's Long Lasting Mascara. Jouw nieuwe go-to voor wimpers die de hele dag mooi blijven en natuurlijk aanvoelen. 100% natuurlijk en long-lasting. 0% microplastics en siliconen. Verkrijgbaar bij de online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
13: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Leuk nummer. Je kent hem ook misschien wel van Say It Ain't So Joe uit 1974. Prachtig nummer. En Murray Head was ook in Engeland best een beroemd acteur. Hij heeft meegedaan als Judas in Jesus Christ Superstar. Daarvoor Tears for Fears. En die schreeuwde er een beetje uit met Shout. En

0: Dit is Radio Experience. 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. Rob Jetten van D66 vervangt Geert Wilders zondag bij het RTL-verkiezingsdebat. Wilders heeft zijn campagne stilgelegd vanwege mogelijke dreiging vanuit een Belgische terreurcel. Volgens de NCTV is er geen restdreiging. RTL meldt dat de debatlocatie is goedgekeurd door politie en veiligheidsdiensten. Jetten debatteert samen met Henry Bontebal, Frans Timmermans en Dylan Jezielkes over migratie, economie, woningmarkt en internationale onderwerpen. In Europa zijn bijna 100 wilde bijensoorten en tientallen vlinders toegevoegd aan de rode lijst van bedreigde diersoorten. Dat meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN tijdens het World Conservation Congress in Abu Dhabi. De grote witte vlinder op Madeira is officieel uitgestorven verklaard. Volgens de IUCN is snelle actie nodig om andere soorten te redden. Bestuivers als bijen en vlinders zijn cruciaal voor gewassen en wilde bloemen. In Oekraïne is de stroomvoorziening grotendeels hersteld na een grootschalige Russische drone- en raketaanval op energiecentrales. Gisteren zaten miljoenen inwoners zonder elektriciteit, onder meer in Kiev, Kharkiv, Odessa en Zaporizhia. Volgens energiebedrijf DTEK is de stroom in Kiev inmiddels voor het grootste deel weer terug, net als in delen van Dnipro en Odessa. De watervoorziening functioneert ook weer in de meeste getroffen gebieden. En dan tot slot het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen of motregen, maar vaak ook droog. De wind komt zwak uit het noorden tot noordwesten en het wordt zo'n 16 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
5: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
6: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
7: 1, 2, 3. Stop met roken. In 3,5 uur. Dat geloof je niet. Geen pillen, geen extra kilo's, geen gezeur. Met boekje of cursus rook jij je laatste. Echt waar. Check 123stop.nl en adem morgen weer vrij.
8: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
9: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos. Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.
10: Heb jij een webshop? De feestdagen staan alweer voor de deur, dus zorg dat je goed bereikbaar bent. Support Squad neemt je hele klantenservice over en garandeert 0 slechte reviews. Support Squad, wij maken klanten blij, met en zonder AI. Kijk op supportsquad.nl.
11: Private dining tot een groots feest. By Laurens creëert onvergetelijke momenten. Exclusieve catering, aankleding en perfecte service. Alles tot in de puntjes geregeld. Bruiloft, barbecue, walking dinner of bedrijfsfeest. Wij maken er een beleving van. By Laurens. Smaak, stijl en service in één. By Laurens.nl.

0: Hilde, goedemiddag.
1: Daar hebben we verdomme hem ook weer. Wat moet je dan nou toch niet mee?
0: Nou, het is 11 oktober. Het is Nationale Coming Out Dag. Ja, en die dag die vergroot het bewustzijn onder mensen binnen de LGBTQ+ gemeenschap. Deze dag is ontstaan op 11 oktober 1987... toen 500.000 mensen deelnamen aan een mars in Washington om op te komen voor lesbische en homorechten.
2: Ja, nee, nou wordt die mooi, nou wordt die vrij. Hè?
0: En het is helaas vandaag de dag nog steeds nodig om voor die rechten op te komen. Maar de muziek is het komend uur recht door zee met zometeen Janet Jackson, When I Think of You. Naar de

Het was de eerste nummer 1 hit voor Janet Jackson in de Billboard Hot 100. Dat is een soort van top 40 in Amerika. When I Think of You was in 1986. Welkom bij Radio Experience. We zitten midden in het hart van je weekend. Met zometeen een nummer van Miley Cyrus. Waarvan we nog steeds hopen dat ze geen gelijk gaat krijgen. Maar eerst reizen we af naar het verre Canada. Daar was ik op vakantie afgelopen zomer. Niets van deze man gehoord. Hij is de zoon van Randy Backman. Dat is een van de leden van Backman Turner Overdrive. Ja, dan moet het wel goed zijn. Hij had één hit in 1999. Dat was deze. She's So High. She's

dramatisch, hè? End of the World. Maar Miley Cyrus verklaarde later in een interview dat ze geïnspireerd was door het feit dat haar moeder weer zonder haar op vakantie was geweest naar Italië. En dat voelde voor beiden als het einde van de wereld. Nou, dat was het voor Fransen in 1963 op deze dag wel, want de Franse zangeres Edith Piaf overlijdt op 47-jarige leeftijd. Maar dit is ook een dag waarin in het verleden mooie dingen gebeurden. Bijvoorbeeld in 1965. Hilversum 3 begon met uitzenden. De zender is dan alleen te ontvangen via de Middengolf. En in 1968 voerden de Amerikanen de eerste bemande proefvlucht uit met een Apollo-raket. En in 1980 fuseren drie christelijke partijen, de KVP, de ARP en de CHU. Het wordt het CDA. En 11 oktober 1996 is ook het einde van Sport 7. De zender maakt wel liefst 300.000 gulden.

Promise to Me. Ja, het is er weer voor, hè? Als dat kouder wordt, het beste medicijn is dicht tegen elkaar aan te kruipen. Je hoorde de Cure. En ze gaan weer optreden. Volgend jaar staan ze op diverse festivals in Europa. Er is een flinke run op die concerten, dus als je erbij wil zijn, moet je snel zijn. Dit is Radio Experience met nu een zanger die halverwege jaren 80 op reis was door Peru, nogal onder de indruk was van de lastige gebeurtenissen die zich in dat land afspeelden. Hij schreef daar een nummer over. Luister maar eens goed naar de tekst. Wild Horses, Gino Vannelli.

toepasselijk voor deze dag van de coming out. People are people. En zo is het maar net. Je hoorde Depeche Mode. En die heren hadden het al door in 1984, hoor. Dat we gewoon allemaal mensen zijn, hè. Ja, zo is het toch. En sommige mensen zijn wat grover in de mond. Dan zou je meestal denken dat zijn mannen. Maar luister eens naar deze vrouw. Monifa.

0: je wilde weten hoe het brein van deze vrouw werkte, heb je dat de afgelopen 3 minuten meegekregen. Moniva. En we beginnen koninklijk vandaag, want hij wordt 56 jaar. Constantijn der Nederlanden, van harte gefeliciteerd, hoogheid. En ook jarig vandaag Rick Engelkes, 66. En de linkerzijde van Hall & Oates is jarig Daryl Franklin Hall, hij wordt 79.
1: Kijken we even naar de dag van morgen.
0: Voormalig wielrenfenomeen Baden Cook. Hij wordt morgen 47. Acteur Kick Cameron wordt 55. En zangeres van de Dixie Chicks Marty Seidel wordt 56. En acteur Hugh Jackman wordt 57. En mislukt politica Lucille Werner 58 morgen.

0: optredens van Duran Duran. You're the Save a Prayer.
1: Hey joh, nou is het nou eindelijk afgelopen?
0: Ja,
1: of
0: het was alweer. Hij staat al klaar hoor, Rob van Genderen. Je hoort hem zo meteen met de zaterdagmiddagshow. Maak er een mooi weekend van. Genoeg te doen hier op Radio Experience. We spreken elkaar volgende week weer.
2: Adios, amigos.

0: Aangepast shirt zonder de naam Israël. Dat gebeurt uit veiligheid voor de renners. De teamnaam blijft hetzelfde. Pro-Palestijnse protesten hebben de koers al meerdere malen verstoord, zoals de 11e etappe in Bilbao. Ook kregen renners doodsbedreigingen. Het team blijft echter deelnemen, ondanks oproepen om zich terug te trekken. Vandaag is de 14e etappe van de Vuelta. Honderden mensen stonden sinds vanochtend vroeg in Milaan in de rij om afscheid te nemen van mode-icoon Giorgio Armani. Zijn kist staat in een speciale kapel in het Armani-theater, waar burgers en beroemdheden langs kunnen lopen. Er zijn twee aparte rijen ingericht, één voor werknemers van Armani en één voor het algemene publiek. Armani overleed afgelopen donderdag op 91-jarige leeftijd. Maandag vindt in besloten kring de begrafenis plaats. Mark Volman, zanger en medeoprichter van de Amerikaanse band The Turtles, is op 78-jarige leeftijd overleden. Zijn woordvoerder bevestigde dat na een kort ziekbed. In 2020 werd bij hem dementie vastgesteld, maar hij bleef optreden. The Turtles werden wereldberoemd met de hit Happy Together. Na het uiteenvallen van de band werkte Volman samen met Howard Kalen en Frank Zappa onder de naam Flo and Eddie. Dan nog het weer. Zonnige periode en bij een zwakke tot matige zuidoostenwind is de maximumtemperatuur tussen 21 en 24 graden. Morgen wordt het zomers warm, dan stijgt het kwik naar 25 tot lokaal zelfs 30 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
2: Gezonderwinkelen.nl. De plek voor voedingssupplementen, natuurlijke verzorging en drogisterijgeneesmiddelen. Razendsnel geleverd. Ontdek al onze topmerken zoals Lucovitaal, Ortica, Vitakruid, Hauschka en Weleda. De beste prijzen van Nederland. Kijk snel op gezonderwinkelen.nl.
4: Sta je weer te proppen in die volle kast? Handigekasten.nl verdubbelt je opbergruimte. Gewoon achter je bestaande deur. Speciaal voor jou op maat gemaakt. Wil jij ook alles uit je kastruimte halen? Wij leveren en monteren. Kijk op handigekasten.nl. De originele oplossing sinds 1985.
5: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In drie heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.

het wel mee eens zijn. Een hit uit 1979 van het album Go Nuts. Dat stond 6 weken in de top 40 en dat kwam uiteindelijk terecht op nummer 13 als hoogste positie. Zijn hele leven stond in het teken van seks, drugs en rock and roll. Maar in de jaren 90 kreeg hij

0: Herman Brood. Dat was I Love You Like I Love Myself.
1: Beste vrienden, hier ben ik weer.
0: Het is 6 september 2025. Welkom bij een nieuwe zaterdagmiddagshow. Dit is het weekend op Experience. Met nu een van de mooiste ballads ooit gemaakt.
2: Rob van Ginderen op Radio Experience.
3: Je bent gewoon een pannenkoek. Allemaal pannenkoek.
0: Goedemiddag. Nou, die kunnen anders best lekker zijn hoor. Met poedersuiker bijvoorbeeld. In dit uur heb ik gave

0: weer een hele gave show vandaag. Laten we snel beginnen.
1: Alright. It's time for action.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Want een uur is zo voorbij, hè. Voor het weten is het afgelopen. Oh, wacht even. Daar wordt weer aangebeld. Wie is daar?
2: De biertjes.
0: Ach, het zijn die vervelende buren weer. Die had ik eigenlijk helemaal niet verwacht. Ik had eigenlijk gehoopt dat Cyndi Lauper voor de deur zou staan met Time After Time.

from Greece uit 1979. Olivia speelde Sandy en John Travolta die speelde Danny en die waren verliefd op elkaar. In dat jaar was ik 13 en ik mocht met vriendjes en vriendinnetjes naar de bioscoop voor mijn verjaardag. En ik zat naar Sandra. Oh, daar was ik zo verliefd op.

Jelly Roll en Marshmallow met Holy Water in de zaterdagmiddagshow. Genoeg blijven drinken, mensen. Ik trek ook even een spaartje open, want je moet genoeg hydrateren. Dat is belangrijk. Je bent bij Radio Experience. Het is tijd voor rock and roll.

0: Dat was Mariah Carey op de radio. En als Mariah Carey op de radio komt, dan wordt het link, dames en heren. Want die zingt zo fucking hoog. Die zingt eruit uit de studio. Daar gingen ze al. Uit de 90s. Always Be My Baby. En daarvoor ook nog die leuke rock'n'roll plaat van Sam Cooke. Dat was Twisting the Night Away. Het is zaterdagmiddag, 2 september 2025. Het is een mooie dag vandaag.
1: Een hele mooie dag.
0: Een middagtemperatuur van...

Wat een basis er toch, hè? Van nog niet zo heel lang geleden. Teddy Swims en Lose Control. Ik heb goed nieuws voor jullie, want we zijn weer een stapje dichter bij de wereldvrede. Het Zuid-Koreaanse leger is namelijk gestopt met het uitzenden van propaganda aan de grens bij Noord-Korea. Die gekkies hadden daar namelijk enorme speakers neergezet. En daar kwamen de hele dag hits uit van bijvoorbeeld BTS en andere K-pop groepjes. De zogenaamde Korean pop. Daar word je niet blij van natuurlijk als Noord-Koreaan. Ik zat er nog eens even over te filosoferen. Maar stel je nou voor dat we weer opnieuw in oorlog komen met de Duitsers. En die zetten hier bij de grens bij Nijmegen, Kranenburg en Kleef en zo, van die hele grote speakers neer. En dan komen dan 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, de hits van Heino uit. Daar word je niet blij van. Daar word

365 dagen per jaar, 24 uur per dag, Heino uit de speakers. Dan maak je er zelf al een eind aan, toch? Zometeen hoor je de Partridge Family, maar nu eerst Drake.

Ja, dat zat je dan in de tuin, hè, met zo'n wit magriep bloempje met van die blaadjes. En dan haalde je een blaadje eraf. En dan zei je, ze houdt van me, ze houdt niet van me, ze houdt van me, ze houdt niet van me. En zo ging het even door. En je kwam altijd uit bij het feit dat ze van je hield. Een man mag blijven dromen natuurlijk. Het is zaterdagmiddag en we gaan terug in de tijd, dames en heren. Ik neem je mee terug naar het jaar waarin een aardbeving met een kracht van 7,6 Pakistan, India en Afghanistan treft. Meer dan 80.000 mensen kwamen om het leven. Orkaan Katrina verwoest New Orleans en de golfkust van de Verenigde Staten. 1800 doden en miljoenen mensen raakten hun huis kwijt. Het was ook het jaar van de dood van paus Johannes II. Enkele dagen werd hij alweer opgevolgd door paus Benedictus. Het was ook het jaar van de bomaanslagen in Londen. Op 7 juli waren er 4 zelfmoordaanslagen in de metro en op een bus. 56 doden tot gevolg. En het was ook het begin van YouTube. In februari werd YouTube opgericht en markeerde een nieuw online tijdperk. En dit was het jaar waarin ook Coldplay uitkwam met het album X and Y. En dat was 2005. En wat waren dan de populaire tv-series in dat jaar? Nou, bijvoorbeeld Prison Break, Grey's Anatomy, 24 en CSI. En in de bioscoop draaiden Batman Begins, Star Wars en Walk the Line, het leven over Johnny Cash. En wat waren dan de grote hits in de top 40 in 2005? Ik neem je mee terug naar de top 40 van 7 mei van dat jaar. Ja, dat waren gave hits hoor in die lijst. Op nummer 10, Out of My Bed van Cressup. Op 9, Automatic van Elise. En Must Get Out van Maroon 5 stond op nummer 8. Los van Anouk op 7 en op 6, Cool Without You van Direct. Dan op 5, Keen, This Is The Last Time. En Switch van Will Smith stond op nummer 4. En wat waren dan de 3 grootste hits op 7 mei 2005? Je krijgt een compilatie van de top 3. En de nummer 1, die hoor je zometeen helemaal. En deze stond op nummer

top 3 van 7 mei 2005. Met op nummer 3 Lijpe Mokro Flavor van Ali B. Guus Meeuwis, Geef mij je angst op nummer 2. En op nummer 1, Something to Say van Kane. Het is 11 minuten voor 5 op zaterdagmiddag.

0: Lekker old school vanaf vinyl. Dit is de Vinyl Disco Hit op Radio Experience.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Zaterdagmiddagshow op het leukste radiostation hier in de regio, Radio Experience. Zometeen dat nieuws van 5 uur gaan de hits gewoon door. Ik zie nog wat prominente figuren hier staan. DJ Marcelsius, die is al druk aan het mixen op zijn turntables. Antje Wijnands bereidt zich voor op de beste soul en disco. Ik heb nog Melvin Jacobs voorbij zien lopen hier en Fred Verlaar. Dus kan jou het schelen, blijf lekker luisteren. De laatste komt van Chuck.

0: Dit is Radio Experience. 5 uur.
1: Ik ben Sandra Gul met het nieuws op Radio Experience. In Egypte is de tombe van farao Amenhotep III geopend voor publiek na jaren van restauratie met steun van UNESCO en Japan. Het graf in de Vallei der Koningen bij Luxor stond op instorten en is nu weer toegankelijk. De tombe bevat verfijnde muurschilderingen. Amenhotep III stierf in 1349 voor Christus. Zijn mummie ligt in Caïro. KLM schrapt zondag opnieuw vluchten van en naar Schiphol door storm Amy. Dit keer gaat het om 10 retourvluchten, meldt de luchtvaartmaatschappij. Vandaag werden al 70 vluchten geannuleerd vanwege het slechte weer. Passagiers worden geïnformeerd en omgeboekt. Storm Amy zorgde vandaag voor zware windstoten, waarvoor het KNMI in het hele land code geel afgaf. Bij een Russische droneaanval op een treinstation en passagierstrein in het noorden van Oekraïne zijn tientallen mensen gewond geraakt. De trein was onderweg naar Kiev. President Zelensky noemt het een aanslag op burgers en terrorisme dat de wereld niet mag negeren. Hulpdiensten zijn aanwezig. Er zijn tot nu toe zo'n 30 gewonden gemeld. Geen doden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met geregeld buien, soms met onweer. De temperatuur ligt rond de 15 graden. De wind komt uit het westen en is landinwaarts krachtig met windstoten tot zo'n 75 km per uur. Aan de kust waait het zelfs stormachtig met stoten tot 90 km per uur. Vanavond volgen meer buien, vooral in het noorden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
5: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
6: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.

0: Dit is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Egypte is de tombe van farao Amenhotep III geopend voor publiek na jaren van restauratie met steun van UNESCO en Japan. KLM schrapt zondag opnieuw vluchten van en naar Schiphol door storm Amy. Bij een Russische droneaanval op een treinstation en passagierstrein in het noorden van Oekraïne zijn tientallen mensen gewond geraakt. En dan nog het weer. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met geregeld buien, soms met onweer. De temperatuur ligt rond de 15 graden. De wind komt uit het westen en is landinwaarts krachtig met windstoten tot zo'n 75 km per uur. Aan de kust waait het zelfs stormachtig met stoten tot 90 km per uur. Vanavond volgen meer buien, vooral in het noorden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
3: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
4: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
8: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. In Belém demonstreren duizenden mensen tegen klimaatverandering tijdens de COP30 die in de Braziliaanse stad plaatsvindt. Zo'n 200 landen bespreken wereldwijd het klimaatbeleid. Demonstranten eisen dat inheemse stemmen uit Amazone worden gehoord. De Global Climate March, ongeveer 4,5 kilometer lang, passeert niet de conferentie door strenge beveiliging. In Brazilië zijn demonstraties rondom COP30 toegestaan, anders dan bij eerdere edities. Een loterijwinnaar in Georgia heeft vrijdag de Mega Millions jackpot van $980 miljoen gewonnen, de grootste ooit in die staat. De winnaar kan kiezen voor 30 jaarlijkse betalingen of een eenmalige uitkering van $452,2 miljoen voor belasting. Het winnende lot is verkocht bij een supermarkt in Newnan. De kans op deze jackpot was 1 op 290 miljoen. De winkel ontvangt $50.000 bonus. Storm Claudia veroorzaakt zware wateroverlast in Wales en Engeland, waar rivieren buiten hun oevers traden en code geel gold. Ook in het Portugese Albufeira richtte extreem weer grote schade aan. Een mogelijke tornado kostte 1 persoon het leven en tientallen anderen raakten gewond. Bij een ingestort dak in een resort vielen 19 gewonden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het grijs en bewolkt met kans op motregen. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten, windkracht 2 tot 3. Komende nacht koelt het af tot 5 graden in het noorden en tot 9 graden in het zuiden met hier en daar wat regen. Morgen krijgen de noordelijke provincies wat zon. Elders is het bewolkt met zo'n 7 graden aan de kust tot 10 graden in het zuiden. En daar staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Black Friday bij Andy Meister. Tot 50% korting voor hem en voor haar. Plus een donatie aan de Linda Foundation. Shop nu op andymeister.com.
5: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van €25.000. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
7: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
8: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
11: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
12: Ontdek het grootste assortiment fotolijsten van Nederland. Aluminium, kunststof en houten fotolijsten, digitale fotolijsten en nog veel meer. De keuze is reuze. Waarom wachten? Bekijk onze bestsellers en profiteer van goede prijzen en uitstekende kwaliteit. Ga nu snel naar fotolijstenwinkel.nl.

0: Radio Experience. Headlines.
1: Zijn de headlines uit het nieuws. In Belém demonstreren duizenden mensen tegen klimaatverandering tijdens de COP30, die in de Braziliaanse stad plaatsvindt. In de Amerikaanse staat Georgia is vrijdag de Mega Millions jackpot van $980 miljoen gevallen, de grootste ooit in die staat. De winkans was 1 op 290 miljoen. En in het Portugese Albufeira richtte extreem weer grote schade aan. Een mogelijke tornado kostte 1 persoon het leven en tientallen anderen raakten gewond. Dan nog het weer. Vanavond blijft het grijs en bewolkt met kans op motregen. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten, windkracht 2 tot 3. Komende nacht koelt het af tot 5 graden in het noorden en tot 9 graden in het zuiden met hier en daar wat regen. Morgen krijgen de noordelijke provincies wat zon. Elders is het bewolkt met zo'n 7 graden aan de kust tot 10 graden in het zuiden. En daar staat een matige noordwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Black Friday bij Andy Meister. Tot 50% korting voor hem en voor haar. Plus een donatie aan de Linda Foundation. Shop nu op andymeister.com.
4: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van €25.000. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
6: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
7: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
9: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
10: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
11: Ontdek het grootste assortiment fotolijsten van Nederland. Aluminium, kunststof en houten fotolijsten, digitale fotolijsten en nog veel meer. De keuze is reuze. Waarom wachten? Bekijk onze bestsellers en profiteer van goede prijzen en uitstekende kwaliteit. Ga nu snel naar fotolijstenwinkel.nl.

0: Nog in 2 weken na zijn aantreden ligt de Franse premier Sébastien Lecornu onder vuur. Op zijn cv stond dat hij een master in rechten had, maar dat blijkt onjuist. Hij volgde slechts 1 jaar en behaalde geen diploma. Mediapart bracht dit naar buiten, waarna zijn officiële cv werd aangepast. Franse media spreken van misleiding, terwijl critici dit zien als intellectuele fraude. Het Franse kabinet heeft nog geen reactie gegeven. Minister Ilko Heijnen van Financiën ziet grote kansen voor Europa, maar benadrukt dat samenwerking wel veel intensiever moet. Volgens hem staan welvaart en vrijheid op het spel en moet de EU sneller handelen. Hervormingen, gezonde financiën en een sterke interne markt zijn daarbij cruciaal. Hij hoopt op een snelle handelsdeal met Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay en meer handelsrelaties om minder afhankelijk te zijn van de VS. In Den Haag is zaterdag een demonstratie voor strenger asielbeleid uit de hand gelopen. Betogers bekogelden de politie met stenen en flessen, een politieauto brandde uit en ruiten van een D66-kantoor werden ingegooid. Ook trok een groep de A12 op. De politie deed aanhoudingen, maar noemde vooralsnog geen aantal. Politie en vakbond NPB veroordeelden het geweld fel. Later volgt een verklaring van politie en gemeente. Het weer dan nog. Vanavond blijft het in het noordoosten nog wat regenen. Elders is het tijdelijk droog bij 20 tot 22 graden. Halverwege de avond bereiken actieve buien Zeeland, met kans op onweer en stevige windvlagen, waarna ze verder over het land trekken. Zondag wordt het een stuk frisser dan vandaag, 17 tot 19 graden. Wolken, zon en landinwaarts geregeld buien. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Je wilt er niet aan denken. Verschrikkelijk. Schade aan je auto en niemand die het gezien heeft? Of nog erger, het is jouw woord tegenover de ander. Met een dashcam van Camigo heb je hard bewijs. Leg je rit haarscherp vast met 4K, GPS en nachtzicht. Ga naar camigo.nl voor jouw amigo in de auto.
4: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag. Dan heb je dat morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Valdorpel. Shop.nl.
9: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeur.

0: wat maakt het uit? Het klinkt nog steeds hetzelfde als inderdaad gisteren. 1977 voor Love, Togetherness and Devotion. Oftewel beter bekend als de LTD. And every time I turn around is back in love again. Goedenavond.
1: Dit is Ad Wijnands met de beste disco, funk en soul.
0: Ja, zoals al mooi gezegd wordt, de beste disco, funk en soul van de radio uit de jaren 70, 80. En dan hebben we wat bekende platen, maar we hebben ook wat minder bekende. Dat is altijd leuk, een beetje een afwisseling daartussen. En soms is dat een nieuwe kennismaking voor menigeen, maar goed, dat blijft altijd lekker. Dit is Radio Experience, de beste disco, funk en soul tussen 7 en 8. Iedere zaterdagavond van 7 tot 8, dus de jump.

kant van de radio denk ik wel dat je dat doet. Anders zou je niet naar dit programma luisteren. The Joneses, oftewel The Jones Girls. Who loves you?

William Casey. En toen nog met Richard Finn samen. En ze treden nog steeds op, hè. Lekker plaat hier dan 1975. Get Down Tonight. Je hoorde ze weer vanavond lekker op 12 inch.

disco, funk en soul. Groepje met de naam Z met dubbel P. Met natuurlijk Roger Troutman, de man die ooit een nummer 1 hit had in de jaren 80. Met I Wanna Be Your Man, maar dat zul je vast weten. En dit was Dance Floor. Het was de edit, de uitvoering van dit nummer. En dan zijn we toe aan de jaren 90 plaat. En dat is wel leuk, want die oude hit van Tina Marie komt dan nog even ter sprake. Nou, dit plaatje komt uit 1992, vandaar ook dat het de jaren 90 plaat is. Maar Tina Marie die had er een hit mee in 1980 van het album Irons in the Fire. En het beste meisje werd in 2010 helaas gevonden. Overleden, natuurlijk dood. Maar bracht totaal zo'n beetje zo'n 19 leuke albums uit. Nou, die oude hit nog eventjes op herhaling van The Curiosity Killed the Cat uit 92. Here I Need Your Lovin'.

Dat was hem, de mixer of remixer mag je ook zeggen. Dave Lee. En hij maakte deze extended disco mix voor de Junctions en Love Contacts. Dat originele plaatje van. Dat groepje, dat was een plaatje wat kwam uit 1979. En ja, ik dacht dat ik hem een keer draaien. Hebben we toch nog wat ouds, we hebben toch nog wat actueels. Kan allemaal. We doen dat meestal rond 7:30. Hier op zaterdagavond bij de Best Disco Funk & Soul op Radio Experience. En dat is de zender waar je naar luistert. En dat kan 24 uur per dag en ook weer 7 dagen per week. Doe dat vooral, want we draaien hele leuke muziek de hele week door. Het weekend, maar ook door de week natuurlijk, kun je gewoon lekker luisteren. Gwen McGray. Eigenlijk heet ze Gwendolyn Patricia Mosley. Maar ja goed, Gwen McGray is haar artiestennaam. En ze was ooit getrouwd met die andere man, George McGray. Die een van de grootste disco-hits scoorde aller tijden. Met Rock Your Baby, 74. En dan denk je bij jezelf, ja, maar dat weet ik allemaal wel. Goed, toch maar even gezegd tussendoor. Een van die lekkere disco-platen waar je lekker uit je plaat mee kunt gaan. Gwen McGray, Keep the Fire Burning.

Real Thing. Ditmaal niet met You Throw Me Are Everything, maar die andere plaat, Can't Get By Without You. En Can You Feel The Force was ook nog zo'n leuke. Het waren eerst drie bekende platen van ons, maar we hebben er ooit een mooi album uitgebracht. Meerdere albums. Een 7-CD boxset. Dat gebeurde in 2021. Dus als je die compleet wil hebben, dan heb je het aardig allemaal voor elkaar, hoor. Van The Very Best of The Real Thing. Goedenavond, dit is nogmaals de Radio Experience met The Best Disco, Funk and Soul. En hier is Mr. Jim

plaatje uit de jaren 70. Ook ooit gedaan door 5000 Volts met Lolo. Dit was de mannelijke uitvoering, om het zo maar te zeggen, van Mr. Jimmy Gutsrap. En I'm on Fire, de man die we nog kennen van Swing Your Daddy.

0: Dit is Radio Experience. 8 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. Op het Griekse eiland Kreta zijn vanmorgen 2 mensen doodgeschoten en raakten 14 anderen gewond bij een schietpartij in het dorp Foritia, vermoedelijk door een vete tussen 2 families. Speciale politieeenheden hebben het dorp afgesloten en doorzoeken woningen. Volgens Griekse media was de aanval mogelijk een wraakactie en zou een vergelding zijn voor een bomaanslag die gisteren plaatsvond op een huis in aanbouw. Het kookadvies voor water in de regio Utrecht blijft tot en met dinsdag van kracht vanwege de aanwezigheid van de enterokokkenbacterie in het drinkwater. Waterbedrijf Vitense adviseert om kraanwater 3 minuten te koken voordat het wordt gedronken of gebruikt bij eten bereiden en tanden poetsen. Vooral kwetsbare groepen moeten extra alert zijn. Vitense verwacht uiterlijk dinsdag meer duidelijkheid te kunnen geven over het opheffen van het advies. De Verenigde Staten sturen geen vertegenwoordigers van hoog niveau naar COP30. Het Witte Huis maakte dat bekend. Voor de bijeenkomst in Belém van 10 tot 21 november is de belangstelling aanzienlijk minder dan vorig jaar. Minder dan 60 staatshoofden zouden deelnemen en de Amerikaanse regering laat weten dat er dus geen grote delegatie wordt gestuurd. De Verenigde Staten willen zich gaan richten op het heroverwegen van het klimaatakkoord van Parijs en het benutten van meer fossiele energie. Dan nog het weer. Vanavond is het vaak helder met lokaal bewolking. In het westen kans op een bui, verder blijft het meestal droog. Vannacht trekken buien van west naar noordoost, vooral in het noordwesten. De wind wordt zwak tot matig aan de kust vrij krachtig uit west tot zuidwest. De temperatuur schommelt rond 9 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
6: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
10: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
8: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
11: Hoort je organisatie vooruit te helpen? Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
12: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.

0: Radio Experience. 9 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. Nederland had vandaag last van harde wind, maar storm Amy zorgt in grote delen van Europa voor veel meer overlast. In Ierland en het Verenigd Koninkrijk zitten tienduizenden mensen zonder stroom. En in Ierland kwam 1 persoon om het leven. In Schotland staan straten in Glasgow onder water en stort er een gebouw in. Londen sloot uit voorzorg parken vanwege vallende takken. Ook in Noorwegen zitten zo'n 10.000 mensen zonder elektriciteit door omgewaaide bomen. De gemeente Utrecht gaat optreden tegen de verkoop van losse kamers binnen 1 woning. Volgens de NOS worden steeds vaker zulke onzelfstandige kamers voor 100.000 tot 200.000 euro te koop aangeboden, meestal aan vermogende ouders die ze voor hun kinderen kopen. Omdat hypotheekverstrekkers dit soort aankopen niet financieren, vergroot dat volgens de gemeente de ongelijkheid op de woningmarkt. Wethouder De Vries noemt het onwenselijk en wil met handhaving gelijke kansen herstellen. In verschillende wereldsteden demonstreren mensen massaal uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza. De grootste protesten zijn in Barcelona en Rome, met tienduizenden tot mogelijk honderdduizenden deelnemers. Ook in steden als Athene, Lissabon, Istanbul en Buenos Aires gingen mensen de straat op. In Londen zijn minstens 175 aanhangers van de verboden groep Palestine Action gearresteerd tijdens een protest. Het weer nog. Vanavond blijft het stevig waaien, vooral aan de kust waar zware windstoten mogelijk zijn. In het binnenland neemt de wind langzaam af naar matig, soms nog vrij krachtig. Vanavond en komende nacht trekken opnieuw talrijke buien over. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden in het oosten tot zo'n 13 graden vlak aan zee. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
5: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
6: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.

0: Dit is Radio Experience. 10 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. Een 13-jarige crossmotorrijder is zaterdag overleden na een botsing met een tractor op een zandweg in Achtmaal. Hulpdiensten met een traumahelikopter rukten rond 10:50 uit. De jongen werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Rond 6:00 vanavond bezweek hij daaraan zijn verwondingen. De forensische recherche onderzoekt de toedracht. Twee klimaatactivisten zijn opgepakt bij een protest tegen fast fashion en Black Friday in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Bij de Nike-zaak werd zwarte verf, als symbool voor olie, over de ingang uitgegoten. Bij andere winkels gooiden ze boterzuur naar binnen. Dat is een langdurig stinkende stof. De politie hield hen aan voor vernieling. Bij een anti-immigratiedemonstratie in Den Haag zijn zaterdag 36 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van overtredingen zoals gezichtsbedekking, wapenbezit en zwaar vuurwerk. Ongeveer 200 demonstranten liepen onder zware politiebewaking door het centrum. Het gebied was aangewezen als veiligheidsrisicogebied voor fouilleringen, maar werd al vroeg opgeheven. Het weer dan nog. Vanavond trekt vanuit het westen regen Nederland binnen met aan zee een krachtige zuidwestenwind. Komende nacht opklaringen en richting de ochtend is de minimumtemperatuur 4 graden. Zondag op de meeste plaatsen droog, af en toe komt de zon tevoorschijn en het wordt 7 tot 9 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
3: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
2: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
4: Black Friday? Gold Friday zul je bedoelen. Investeer in iets wat waarde behoudt. Tijdens de Gold Friday weken bij Gold Republic krijg je 20% korting op goud, zilver en platina met de code GOLDFRIDAYNL. En deel je jouw Black Friday aankoop met hashtag Gold Friday, dan maak je kans om dat bedrag in goud terug te winnen. Ga naar goldrepublic.com.
5: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedica en advies, ga je naar vaccinatiepunt.nl.
6: Hemp4Hemp.nl, keiharde Black Friday. Ariel Pots, 65 wasbeurten voor maar €17,97. Kelvin Klein Boxers, 56% korting. Shop bij Hemp4Hemp.nl. Olymp, Allen Red, Lacoste, Profuomo en veel meer tot 70% korting. Jouw deal? Hemp4Hemp.nl.
7: Waarom kiezen voor gewone olijfolie als je de beste kunt hebben? Kies voor Jaque Los, voor een premium smaak en pure kwaliteit. Onze bekroonde biologische extra vierge olijfolie tilt jouw kookkunsten naar een hoger niveau. Profiteer nu van gratis verzending op biologische-olijfolie.nl. Kijk daar ook voor onze kerstpakketten met olijfhouten serveerplanken. www.biologische-olijfolie.nl.
8: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com, your car care shop.

0: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. Het dodental door overstromingen en aardverschuivingen op het Indonesische eiland Sumatra is opgelopen tot 916, met 274 vermisten. De gouverneur van Aceh waarschuwt voor meer slachtoffers door dreigende hongersnood. Veel gebieden zijn ontoegankelijk voor hulp. Deze ramp is onderdeel van een moessonseizoen dat ook vele landen in Zuidoost-Azië treft, waardoor in totaal meer dan 1790 mensen omkwamen door extreem weer. Voor de 27e keer zijn de lampjes van de IJsselsteinse Gerbrandytoren ontstoken. De 366 meter hoge zendmast is vanaf nu weer de grootste kerstboom van Nederland. Duizenden bezoekers genoten op het podiumterrein van eten, drinken en optredens van Billy Dans, een dansgroep en een DJ. Rond 7:15 telde burgemeester Esther Westijn af met het publiek. De traditie bestaat al sinds 1992. Op de parkeerplaats van voetbalclub DTS in Ede is zaterdagavond rond 6:30 een overleden persoon aangetroffen. Omstanders haalden het slachtoffer uit een auto en probeerden te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Over identiteit en oorzaak is nog niets bekendgemaakt. En dan nu het weer. Vanavond is het bewolkt met verspreid enkele buien en is het 8 tot 10 graden. En vannacht wordt het dan op de meeste plaatsen droger. Alleen in het noorden en het noordoosten kan nog een bui vallen met minima van 8 tot 9 graden. Morgen verloopt overwegend bewolkt en op een enkele plek kan nog een bui vallen, met name in het noordoosten. In de middag wordt het ongeveer 10 graden in het noorden en 12 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience. Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
2: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
1: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
3: Zoek je een Nederlandse makelaar aan de Costa del Sol? Dat is WeSellHomes.es. Van het kopen van nieuwbouwwoningen en investeren in bestaand vastgoed tot emigreren of dat vakantiehuis aan de Costa del Sol. Met Nederlandse makelaars en juristen, 20 jaar ervaring en kennis van de hele kust. Bezoek WeSellHomes.es.
4: Toe aan een nieuwe website of webshop? Dan wil je natuurlijk niet te veel betalen. Ga naar websiteoffertesvergelijken.nl en ontvang 3 offertes van ervaren webdesigners en marketeers. Snel, vrijblijvend en helemaal op maat. Zo kies je de specialist die het beste bij jouw project past. Websiteoffertesvergelijken.nl. Websiteoffertesvergelijken.nl.
5: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
6: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
7: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis, zo puur mogelijk. WeColor.com, voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com, voor gezond gekleurd haar.

0: Experience. In Moergestel zijn twee jonge kinderen zwaargewond aangetroffen in een woning aan de Janus Royakkerstraat. De vader van de kinderen is de vermoedelijke spookrijder bij het eerder ongeval op de A58, waarbij vier auto's botsten en vier mensen gewond raakten. De politie onderzoekt de zaak, maar zwijgt over de details, omdat het welzijn van de kinderen voorop staat. De kinderen zijn jonger dan 10 jaar. Bij een droneaanval op een VN-basis in de Soedanese stad Kadugli zijn 6 blauwhelmen uit Bangladesh omgekomen en 8 anderen gewond geraakt. De militairen waren gestationeerd in de betwistrijke olierijke regio tussen Soedan en Zuid-Soedan. Het Soedanese leger wijst de paramilitaire Rapid Support Forces aan als daders en noemt het een subversieve actie. VN-chef Guterres veroordeelt de aanval scherp als onrechtvaardig en mogelijk een oorlogsmisdaad. Duitse autoriteiten hebben mogelijk een aanslag op een kerstmarkt in Dingolfing verijdeld. Een groep buitenlanders met radicaal-islamitisch motief zou een voertuigaanslag plannen. 5 verdachten zijn aangehouden. Het gaat om 3 Marokkanen van 22, 28 en 30 jaar, een 56-jarige Egyptenaar en een 37-jarige Syriër. Ze zijn opgepakt na een tip van een buitenlandse geheime dienst. Details over timing en concrete plannen ontbreken vooralsnog. Dan nog het weer. Vannacht komt regionaal dichte mist voor, waarbij het zicht minder is dan 200 meter. In de loop van zondag verdwijnt de mist, maar op de meeste plaatsen blijft het grijs. Slechts lokaal breekt de zon door. Daarbij is het iets minder zacht dan voorgaande dagen, met maxima rond 9 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Vier kerst met handforhem.nl voor stijlvolle overhemden tijdens de kerstborrel of het kerstdiner. En dé plek voor originele cadeaus voor de man die alles al heeft. Ga snel naar www.handforhem.nl.
4: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
5: Laat je haar stralen met Jean-Paul Minet, de luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean-Paul Minet, jouw haar verdient het.
6: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen en het wordt nog leuk ook. carclean.com, your car care shop.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
9: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
10: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
11: Van tuinhek tot wolkenkrabber. Van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.

Het forum dat de families van gijzelaars in Gaza vertegenwoordigt, noemt premier Netanyahu het grootste obstakel voor hun vrijlating. Volgens de groep saboteert hij telkens een akkoord, ook nu weer na gesprekken in Qatar. Netanyahu stelde op X dat het uitschakelen van Hamas-leiders de oorlog zou beëindigen en de gijzelaars zou terugbrengen. In Tel Aviv werd zaterdag opnieuw massaal gedemonstreerd tegen de regering, met oproepen tot een akkoord en een einde aan de oorlog. In Berlijn hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza. Onder de leus "Stop de genocide in Gaza" liepen volgens de politie ongeveer 12.000 deelnemers mee, terwijl de organisatoren spraken van zo'n 20.000. Demonstranten droegen vredesvlaggen en posters met oproepen tot onderhandelingen in plaats van wapenleveringen. Duitsland blijft bondgenoot van Israël, maar schortte in augustus wapenexport op voor het gebruik in Gaza. In het Antwerpse stadspark is zaterdag een man om het leven gekomen bij een steekpartij na een vechtpartij. Volgens de politie werden daarbij stokken en steekwapens gebruikt. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en overleed ter plaatse. 7 personen zijn aangehouden. Hun betrokkenheid wordt onderzocht. Het incident zou zijn ontstaan uit een ruzie die uit de

0: liep. Tot slot het weer. Vannacht koelt het af naar 8 graden in het binnenland tot een graad of 13 vlak aan zee. Aan de kustprovincies kan nog een bui voorkomen. Zondagochtend begint droog en vrij zonnig. In de middag kans op een bui en het wordt 20 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
2: Uw reclameboodschap in dit reclameblok? Mail reclame@radioe.nl.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Het zijn de headlines uit het nieuws. Het Hostages and Missing Families Forum, dat de families van gijzelaars in Gaza vertegenwoordigt, noemt premier Netanyahu het grootste obstakel voor hun vrijlating. In Berlijn hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza. Volgens de politie liepen er 12.000 deelnemers mee. En in het Antwerpse stadspark is zaterdag een man om het leven gekomen bij een steekpartij na een vechtpartij. Hiervoor zijn 7 personen aangehouden. Tot slot het weer. Vannacht koelt het af naar 8 graden in het binnenland tot een graad of 13 vlak aan zee. Aan de kustprovincies kan nog een bui voorkomen. Zondagochtend begint droog en vrij zonnig. In de middag kans op een bui en het wordt 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
6: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
7: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.

0: Dit is Radio Experience. 2 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. Het Hostages and Missing Families Forum, dat de families van gijzelaars in Gaza vertegenwoordigt, noemt premier Netanyahu het grootste obstakel voor hun vrijlating. Volgens de groep saboteert hij telkens een akkoord, ook nu weer na gesprekken in Qatar. Netanyahu stelde op X dat het uitschakelen van Hamas-leiders de oorlog zou beëindigen en de gijzelaars zou terugbrengen. In Tel Aviv werd zaterdag opnieuw massaal gedemonstreerd tegen de regering, met oproepen tot een akkoord en een einde aan de oorlog. In Berlijn hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza. Onder de leus Stop de genocide in Gaza liepen volgens de politie ongeveer 12.000 deelnemers mee, terwijl de organisatoren spraken van zo'n 20.000. Demonstranten droegen vredesvlaggen en posters met oproepen tot onderhandelingen in plaats van wapenleveringen. Duitsland blijft bondgenoot van Israël, maar schortte in augustus wapenexport op voor het gebruik in Gaza. In het Antwerpse stadspark is zaterdag een man om het leven gekomen bij een steekpartij na een vechtpartij. Volgens de politie werden daarbij stokken en steekwapens gebruikt. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en overleed ter plaatse. 7 personen zijn aangehouden. Hun betrokkenheid wordt onderzocht. Het incident zou zijn ontstaan uit een ruzie die uit de hand liep. Tot slot het weer. Vannacht koelt het af naar 8 graden in het binnenland tot een graad of 13 vlak aan zee. Aan de kustprovincies kan nog een bui voorkomen. Zondagochtend begint droog en vrij zonnig. In de middag kans op een bui en het wordt 20 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecor.